0: onder de avondvierdaagse in Ede. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
2: Tering, het kriebelt.
3: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
1: Non-stop 90s.

0: Omroep Brabant. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben hier.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, kriebel.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Ik denk dat het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend.
1: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je kent ze wel en hebt ze vast al eens gezien.
1: Maar zo dichtbij, dat zie je normaal nooit.
0: Wat gebeurt er in de Beekse Bergen als niemand kijkt?
1: Hoe leven de dieren echt?
0: En wat maken hun verzorgers elke dag mee?
1: Ontdek het in het nieuwe seizoen van Op Safari.
0: Dichterbij dan je denkt. Nu te zien op Brabant Plus.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui en het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebels.
1: Dit is het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Non-stop 90s.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Dr. Martens aan en pak je flippo's erbij.
1: All the people all around the world.
2: We duiken diep in de 90's. Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebels.
1: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
0: Non-stop 90s.

0: Herbeleef de dagen van de Walkman
1: en de Blockbuster films.
0: Het Omroep Brabant 90's weekend.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend.
2: Het is
0: in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Plusje komt zo,
0: en nog veel meer goeie en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Oh, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, de kriebelt.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit op de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
13: Tering de kriebels.
14: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
12: Nu al wakker met Maarten Kortlever.

0: A Suicide Blonde van In Excess. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En welkom in het 90s weekend op Omroep Brabant. En het begin was al meteen goed van deze 90s nu al wakker. In Excess, Suicide Blonde, liedje uit najaar 1990. Klein beetje smokkelen was het wel, want ik denk dat ze dit al gewoon eind jaren 80 op de plaat hebben gezet en ingespeeld. Maar het was pas najaar 1990 een hit en dus kunnen we hem draaien. Ja, mocht je net inschakelen, het is dus alleen maar 90s. Net al, tijdens de non-stop muziek. En dat gaat de hele dag zo door. Morgen ook, 90s, 90s, 90s. Vol met herinneringen, spelletjes en natuurlijk de beste 90s muziek. Nou, wat ga je dan allemaal zo al krijgen? De Mavericks dadelijk. Een mooie van Madonna, ik zie Jeff Buckley, ik zie No Doubt. Kortom, allemaal mooie 90s namen om in te lijsten eigenlijk. Het is gewoon lekker, gaat gewoon helemaal goed komen. Uitgebreide weerbericht van vandaag en de komende dagen, dat gaan we wel doornemen. Er is natuurlijk een Ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. Ook dat is een 90s liedje. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Sting hoor je zo meteen. Eerst naar Simply Red en zijn grote hit uit de 90s. Dit is Stars.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Maarten Kortleef.

0: Sting en This Cowboy Song.
1: Ik moet nog zo...
0: veel doen vandaag, plaat. Een liedje om je een klein beetje op gang te helpen. Nou hoop ik dat de muziek al zo goed is de afgelopen tijd... dat je al op gang geholpen bent. Maar toch, voor diegene die heel veel te doen heeft... en wat lastig aan te vlammen is... is er elk weekend de Ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. En vandaag is dat gewoon een lekkere 90's Eurodance knaller... van de bovenste plank. Ik zag afgelopen weekend nog, gisteren was het... Vraag me niet wie, maar er was een sampletje van dit liedje weer gebruikt. En dan heb je het wel gemaakt, hè, als je uit de jaren 90 overblijft... en ze nog steeds liedjes, of deeltjes uit jouw liedjes samplen in nieuwe liedjes... dan heb je het gemaakt. Robin S. is de dame en die had gewoon één hele grote... mega dikke vette hit met Show Me Love. Nou, en als die je niet op gang krijgt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Ik moet nog zo...
0: veel doen vandaag, plaat.

Zonnige klanken bij Zonnig Weekend. The Mavericks, Dance the Night Away. Hoe zonnig en hoe fantastisch het allemaal wordt. Ik ga straks even het uitgebreide weer met je doornemen. Daarvoor trouwens nog Toto, Out of Love. Nu een heel mooi liedje. Dit is gewoon een heel mooi liedje. Paul Weller. And You Do Something to Me.

0: Do Something To Me, Paul Weller. Dat brengt ons bij het weer in Brabant. Ja, we gaan vandaag een stapje terug doen qua temperatuur. Maar geen nood, het is nog steeds heel erg aangenaam hoor. 28 graden, gewoon zomers in Brabant. Het kan wellicht ontladen in een onweersklapje. Maar die kans is niet mega groot. Dus we gaan het waarschijnlijk wel gewoon droog houden. Morgen gaat die temperatuur nog een stapje terug. Maar ook dan nog ruimte voor de zon. Hier en daar een wolk. Dat bij, ik zeg al, zo'n 26 graden dus. En dan de nieuwe week. Ja, daar gaat wel een verandering komen. Want dan neemt de neerslagkans toe. Zeker vanaf dinsdag en woensdag. Dan kan er gewoon wat regen gaan vallen. En de temperatuur die is een stuk teruggegaan naar zo'n 20 tot 22 graden de hele week. Op zich allemaal nog prima weer, hè. En dat is goed ook voor de natuur. Een beetje groeizaam weer. Mag alweer wat regen gaan vallen. Nou, dat voor wat betreft de weergoden. Kunnen wij terug naar de 90's. Want daar draait het om natuurlijk. Al die hele fijne, geweldige muziek.
1: Herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
1: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

de 90s. Ja, want dat is het, hè. Het is het 90s weekend. En Bluff startte toen net. Was een nog wat onbekend bandje. Hadden wel die mega-hit gehad, Liefst uit Londen. Dit was ook gewoon een prachtig liedje. Liefst uit Londen gaat nog wel langskomen, hoor. Komt goed. Maak je niet druk. Komt goed, komt goed. We gaan nu even heel stylish een dansje wagen. Met een dame die overigens met een maand ongeveer met een nieuwe plaat uitkomt. Hè. Ze is nog steeds actief. Madonna. Maar in de 90s was ze niet weg te slaan. Dit is Vogue.

0: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: Schitterend.
3: Even de aandacht voor de volgende man die helaas niet zo oud is geworden. Hij overleed tijdens een zwempartij in een rivier. Kwam nooit meer boven. Hij had nog heel veel mooie muziek kunnen maken. Maar het bleef bij eigenlijk die ene plaat, Grace. En daarop staat dit fantastische nummer. Het is het liedje van Leonard Cohen. En soms zeggen ze, ja, een origineel is zo mooi, dat kun je niet mooier maken. Leonard Cohen's versie is ook echt schitterend. Hè? Laten we daar even duidelijk over zijn. Maar deze is misschien wel mooier. Deze voelt intenser. Zeker als je weet dat hij dus niet lang daarna eigenlijk overleed. En nou ja, daar bleef het dus bij. Bij die paar liedjes die hij dan had gemaakt. Jeff Buckley en Hallelujah. Vandaag met heel veel liefde gedraaid. In Nu al wakker.
0: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
1: Omroep Brabant.

0: Don't Speak van No Doubt. We gaan even richting het nieuws.
1: Zometeen meer.
0: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: Drie sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
17: Tering, de kriebelt.
18: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
16: Nu al wakker met Maarten Kortlever.

0: Eli Cherry, inderdaad, de broer van Nene Cherry. En weer familie van andere Cherry's. Ja, die zijn allemaal muzikaal daar. En die domineerden de jaren 90 toch wel. Eagle Eye dus en Save Tonight. Goedemorgen.
1: Nu al wakker.
0: Ja, het is uurtje 2 van Nu al wakker op deze zaterdag midden in een 90s weekend op Omroep Brabant. We gaan het hele weekend terug naar de 90s. Gisteren een fantastische dansavond gehad. Het was een kort nachtje. We hier tot 10 uur allemaal lekkere tracks gedraaid. Iedereen was blij, dat is mooi. Vandaag weer een mooie dag voor de boeg. Dadelijk tijdmachine natuurlijk met John. Maar die gaat niet naar de 70s en de 80s, alleen maar naar de 90s. En aan het eind van de middag ben ik er weer met de albumshow. Dan duik ik in legendarische, iconische 90s albums. En dan gaan we eens lekker in gras duinen. Er komt heel veel mooie muziek langs vandaag. En natuurlijk verhalen en nou, al wat niet meer zijn. En qua muziek dit uur. Wat dacht je van Edwin Collins? Ik zie New Kids on the Block. Ik zie. Michael Jackson natuurlijk. En ja, ik werd enthousiast van mijn plaatje van een plaat. Want dat is echt een lekkere guilty pleasure. We gaan ergens naartoe op de wereld. Ook in de jaren 90 werden plekken bezongen. En ik heb een heel leuk liedje erbij gehaald. Verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Het weer vandaag helemaal top. Hou het even in de gaten. Kan misschien een heel klein plantje vallen. Maar het zal niet heel veel zijn. 28 graden ongeveer. Niks meer aan doen. New Kids on the Block, zei ik, hè. Die hoor je zo meteen, step by step. Eerst naar de Cranberries en het prachtige Linger.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

On the Block. Herinneringen aan, hoor. Toen ik, wat was het, in 1990 afscheid nam van de basisschool. Toen hebben deze volgens mij in het eindmusical dingetje gedaan. Als New Kids on the Block. Nou, dat zijn nog eens mooie herinneringen. We gaan naar de Pretenders. Ook een geweldig liedje. I'll Stand By You.

0: inclusief het einde. Ja. Iron Maiden en Fear of the Dark. Dit hele weekend gaan we met gezette tijden terug naar een bepaald jaartal in de 90's... om daar even het breaking news door te nemen. En nu de beurt aan 1990.
1: 90's breaking news. 1990 in 90 seconden.
2: 1 oktober 1990, het begin van alle ellende voor toen nog Jeff Albert, Helen Helmink en Daniel Daniel.
3: Ik heb niks aan de hand, stomme zaak, toch zelf gezien, klotsen.
2: En sinds 1990 zijn we inmiddels ruim 400 sterfgevallen, 88.000 personages, 900 cliffhangers en 1300 ongeloofwaardige plotwendingen in goede tijden, slechte tijden verder.
4: Het me wel aan, veel meer dan je denkt.
2: Slechte tijden zijn er voor Philips, dat alleen door een paardenmiddel, de bezuinigingsoperatie Centurion, nog overeind gehouden kan worden. Goede tijden zijn er dan nog wel voor een half-Italiaanse zanger uit Alkmaar, die de Soundmix-show van Henny Huisman wint. De naam is Borsato. Van Oranje is er in 1990 niet meer bij, want winnen op het voetbalveld zat er in 90 even niet in. Het WK dat we wel even zouden gaan winnen eindigt in een dramatische uitschakeling.
5: En een veel besproken wereldtoernooi is voor Nederland tot een eind gekomen.
2: Uitgerekend tegen aardsvijand Duitsland, dat tot overmaat van ramp ook nog wereldkampioen wordt. Geluk bij een ongeluk voor alle Duitsland-haters. Dankzij de Duitse hereniging verdwijnt één van de twee Duitslanden.
6: Goedenavond, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land.
2: Maar dat ene dat overblijft, wordt wel een stukje groter.

0: You van Edwin Collins. Daarvoor Galet nog met Aisha. Je zit midden in het 90s weekend. Straks een plaatje van een plaats.
1: Goedemorgen. Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s weekend.
0: Eerst naar de teamsong van misschien wel de 90s serie Friends. Wie keek het niet? I'll

Annie Lennox, die bewees dat ze ook prima solo hits kon scoren zonder de maatje Dave Stewart voor die Rhythmics natuurlijk. Hè. Why, hoorde je. Dan nu naar Duitsland. Van de ene synthesizer naar de andere. Ja, dit is helemaal geweldig. En ik weet zeker, je gaat meezingen.

0: verdammt, ich lieb dich van Matthias Reim.
1: Plaatje van een plaat.
0: We gaan weer op reis. Elke week een muzikale rondreis eigenlijk langs een plekje dat bezongen wordt in een liedje. Dat kan een stad, een dorp zijn, in dit geval een eiland. Ja, een eiland waar het volgens mij heerlijk is op dit moment. Ik weet niet precies de temperatuur, maar het was net zo lekker als hier hoor, overigens. Want het is ook prima in Nederland. Zomers weer, en dat heb je daar, heb ik het gevoel, altijd. Dat zal natuurlijk niet, maar toch. En dit liedje, ja, dit is de ultieme vakantietrack. Als je dit hoort, dan heb je zin in, om het zo maar te noemen, om op vakantie te gaan. Waar gaan we dan heen? Nou, we gaan op vakantie naar Ibiza.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways.
0: De Benga Boys.
2: We'll pump up the sound system,
0: kom maar op.

0: Ibiza.
1: We're going to Ibiza van de Venga Boys.
2: Het hele weekend terug naar de 90s.
1: En daarmee zijn we zo'n beetje aan het eind gekomen van deze Nu Al Wakker. Maar dat 90s weekend is nog lang niet voorbij. Nee, zometeen Christian met Weekend. De geëikte onderwerpjes natuurlijk, maar verder heel veel 90s muziek en leuke verhalen. Verder natuurlijk vanmiddag de tijdmachine met John. We gaan niet terug naar de 70s en de 80s, maar wel volop naar de 90s, zoals je van John gewend bent. En daarna is er geen Nederkoen, maar dan ben ik er weer, want dan is de 90s albumshow. En dan 2 uur lang de meest iconische albums uit dat decennium. Ja, er zitten natuurlijk prachtige plaatjes tussen. Van Automatic for the People van R.E.M. via Nevermind van Nirvana naar Jagged Little Pill van Alanis Morissette. Om maar even wat te noemen. Nou, verder komt er nog veel meer moois langs. Gewoon radio aanhouden vandaag. Lekker cool drankje erbij. En niemand kan je dan nog wat maken, denk ik. Maak er een mooie dag van. Spreek je graag aan het eind van de middag. En tot dan. Houdoe.
2: Zometeen meer.
3: Omroep Brabant's 90s Weekend.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goedemorgen. Ik ben Christian. Dit is Weekend tot 12 uur. En dit hele weekend en dus ook dit programma. En de komende 3 uur staan helemaal in het teken van dat decennium dat inmiddels ook alweer een hele tijd achter ons ligt. De 90er jaren. Het 90s weekend op Omroep Brabant. Dadelijk heel veel muziek natuurlijk uit die tijd. Maar ook nog wel een beetje een randje actualiteit. Want we hoorden al een klein beetje een voorschotje op wat we van het weer mogen verwachten. En daar willen we natuurlijk meer over weten. Hoor je straks. Maar eerst dus de 90s naar de boodschappen.
0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag op

0: nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
1: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot

0: rust komt.
1: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
4: Emma, je zal ons geheimtje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
6: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
7: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
6: Weekend met Christian Westerveld.

0: Eigenlijk stamt hij al uit 86. Maar hij werd pas een hit in 1993. Dus past hij dit 90s weekend. De Bluebells, Young at Heart.
1: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
0: En we tompelen ons helemaal onder. En dat doen we eigenlijk al sinds gisterochtend. En dat doen we gewoon tot morgenavond toe. Ga lekker door. 90s weekend. Herinneringen ophalen. Mooie muziek laten horen. En ook nog leuke prijzen weggeven. Tenminste, als het allemaal lukt, hè, gaan we proberen natuurlijk. Als je meer wil weten over de actualiteit van nu, bijvoorbeeld die hele tragische zaak van die man uit Berchem die in Herpen doodgevonden is en waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen, is ook iemand anders voor opgepakt nu, dan lees je dat allemaal op de website. En al het andere nieuws kom je daar ook tegen. Ja, de 90s, als ik even over mijzelf praat, dat is de tijd dat ik mijn HAVO-diploma haalde. Dat is de tijd dat ik ging studeren. En dat is zelfs de tijd al dat ik voor het eerst een studio van Omroep Brabant binnenkwam wandelen. Om maar eens even een paar dingetjes over mezelf te noemen. Maar ik ben helemaal niet zo belangrijk, het gaat om jou natuurlijk. En ik zou eigenlijk wel willen weten welke dag in de 90e jaren, als je die tijd hebt beleefd natuurlijk, welke dag zou je nog een keertje over willen doen? Misschien is het wel een decennium waarin je kinderen geboren zijn, of dat je getrouwd bent, of afgestudeerd bent, of weet ik veel wat allemaal. Laat even weten, welke dag in de 90e jaren zou jij dolgraag een keertje over willen doen? Als je dat even aan me door wil geven, kun je dat doen via de app 06-573-28203. 06-573-28203. Deze jongen, ja, die was toen ook al een ster, dat werd hij net. The Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith en Miami.

0: Heavy D en The Boys op Omroep Brabant. Hij ging op 11 bij Loek, zet hij in de app. Ik heb net even gevraagd aan je, aan iedereen. Welke dag in de jaren 90 zou je heel graag nog eens over willen doen? Eigenlijk, als dat kon. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar als het zou kunnen. Een paar reacties. Patrick die heeft het over 4 juli 1998. Heeft de datum er even bij gezocht. De dag dat Nederland tegen Brazilië op het WK speelde. Niet vanwege de gemiste penalties, maar omdat ik toen met mijn vader en broer in de tuin zat te kijken met de barbecue aan. Mijn vader leeft niet meer en ik zou één keer terug willen naar die zomeravond waarop alles nog vanzelfsprekend voelde. Ja, dat soort gevoelens komen dan ook boven natuurlijk. De eerste schooldag in 1996 schrijft Linda, ik was doodsbang, zei nauwelijks iets tegen iemand. Achteraf bleek dat iedereen onzeker was. Ik zou teruggaan om mezelf wat meer lef te geven en gewoon naast dat leuke meisje uit de klas te gaan zitten. Ja, ook een mooie. En Saskia heeft het over haar eerste concert, Bon Jovi in Rotterdam. Ik weet nog dat ik kippenvel kreeg toen het licht uitgingen. Geen telefoons, geen filmpjes maken. Dat was het toen nog niet. Gewoon opgaan in het moment. En dan is er ook nog iemand. En dat is, even kijken, Don. En die wil heel graag terug naar 1995. Doe me een lol als Ajax ziet. En laat dit nog een keertje horen.
1: Nou, vooruit dan. Ja. Kluivert, Edo. Voor Ajax.
0: Ja, was wel mooi. Ik ben helemaal geen Ajaxiet, maar ik vond dat wel mooi. In Wenen was het toen. Hè? Patrick Kluivert maakte toen de winnende in de Champions League finale. Nou, dat is voor de mensen met een rood-wit Amsterdams hart met drie van die kruisjes erbij. Hebben die ook wat, zullen we maar zeggen. Mooie herinneringen in elk geval. Floris van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Christian.
0: Ja, jij hebt een hele bijzondere dag in de jaren 90 beleefd. Namelijk in 1996, want dat was je eerste, hè?
2: Dat was mijn geboortejaar.
0: Ja.
2: En dat was een mooi jaar.
0: Ja, ongetwijfeld.
2: Ja.
0: Heb je er nog herinneringen aan die tijd? Ja, in 1996 denk ik niet. Maar
2: niet
0: nog
2: heel
0: net
2: veel. Maar ik weet nog wel dat in 1997 de laatste Elfstedentocht is gereden.
0: Ja.
2: En dat zou ik toch nog wel graag een keer willen meemaken.
0: Ja.
2: Maar ja, of dat ooit nog gaat komen is de vraag.
0: Hè? Ja. Ik hoor vaak collega's van jou zeggen, die kans is eigenlijk bijna nul. Dus ja.
2: Ja, die is wel klein. En die wordt steeds kleiner.
0: Ja, ik heb hem nog meegemaakt. Ja, en die in de jaren 80 heb ik ook nog meegemaakt. Moet ik zeggen.
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Maar wie weet, komende jaren, maar ja, dat is natuurlijk nog veel te ver weg.
0: Ja, nee, dat
2: gaan we eerst eventjes vandaag bespreken.
0: Ja, vandaag gaat hij zeker niet door, denk ik, als ik zo naar buiten kijk. Volgens mij wordt het ook wel weer warm. Maar eerst nog even de dag van gisteren, want toen werd er heel veel onweer aangekondigd en heel veel regen. En ik moet zeggen, ik heb bijna geen druppel gezien.
2: Ja, het is toch wel uiteindelijk in het noordwesten van Brabant voorgekomen. In het zuidoosten, dus in de regio rondom Eindhoven, Os, daar viel het op zich nog wel mee. Is een lokale bui gevallen, maar de heftigste buien zijn echt voorgekomen in het noordoosten van het land. Daar gold ook een code oranje en is er heel veel regenwater gevallen. Grote hagelstenen zijn voorgekomen en ook zware windstoten van 95 km per uur. Dus daar was het echt tijdelijk noodweer.
0: Ja, dus daar, het kwam er wel, maar het kwam iets noordelijker dan dat wij eigenlijk van tevoren, nou ja, waar
2: exact
0: wij rekening mee hielden, hè, want we hadden ons vastgegespt.
2: Precies, inderdaad, ja.
0: Maar goed, het is anders gegaan dan dat het gegaan is, of dan dat we dachten. De dag van vandaag, hoe ziet die eruit?
2: Ja, momenteel wel wisselend bewolkt. Nog wat restbewolking van de storing van gisteren, maar af en toe ook wat zonneschijn. En de temperaturen stijgen naar 20 graden of meer. En vanmiddag zelfs zomers warm in Brabant met 25 tot 28 graden. En dan is het veelal zon overgoten met af en toe wat sluierwolken en een enkele vriendelijke stapelwolk. En in de middag is het ook overwegend droog in de provincie met weinig wind uit de noordelijke richting. Dus al met al een zomerse dag opnieuw met veel zonneschijn en een hoge UV-index ook.
0: Oké, dus als je het zonnetje ingaat,
2: lekker smeren,
0: nog eens smeren, inderdaad. En is dit de laatste warme dag voorlopig?
2: Voorlopig nog niet, want ook morgen hebben we een hoge temperaturendag. Althans, een warme dag met 24 of 25 graden.
0: Okay, yeah.
2: We zitten nog steeds in de warmere sector en dat betekent dat het wat broeierig warm kan aanvoelen. Morgen houden we het niet geheel droog in Brabant, want zo nu en dan kan er ook een enkele regen- of onweersbui overtrekken. En sowieso is er morgenmiddag meer bewolking aanwezig dan vandaag. Morgen uiteindelijk zo'n 24 graden op de thermometers en maandag plakken we er nog een warme dag achteraan. Dan wordt het 23 graden, is het overwegend droog en vrij zonnig weer. Maar vanaf dinsdag dan slaat het roer behoorlijk om.
0: Juist, even heel kort daar nog over. Het wordt echt wisselvallig, hè?
2: Ja, het wordt ronduit wisselvallig met veel buien. Met name in West-Brabant is het van tijd tot tijd wat natter. En kan er tot en met halverwege volgende week wel 30 mm vallen. En
0: zo,
2: dat is wel goed voor de natuur, denk ik.
0: Ik wou zeggen, daar zitten ze wel op te wachten in de natuur en volgens mij in de landbouw ook. Dus wat dat betreft,
2: ik denk het wel, ja. En de temperaturen gaan dan ook iets omlaag. Halverwege volgende week moeten we het in het midden van de provincie doen met een graadje of 20. En dat is ook niet slecht.
0: Ik kan zeggen, doe ik het ook voor, hoor. Helemaal niet erg. Nou, Floris, heel hartelijk dank.
2: Jij ook bedankt, Christian. En fijne dag nog, hè?
0: En die dank die gaan we kracht bijzetten door een plaat te draaien die Thank You heet. En die is van Alanis Morissette. Het is 7:07.

0: Tears for Fears. En Late Solo op Omroep Brabant. 90's weekend is het. En ik had al eerder gevraagd om een dag, een moment in de jaren 90 te noemen die je heel graag nog een keer opnieuw zou willen beleven. En dan kan het heel concreet zijn. Monique zegt bijvoorbeeld, mijn trouwdag in 1992. Alles ging mis met de planning, maar uiteindelijk was het precies perfect. Iedereen die belangrijk voor me was, was erbij. En de geboorte van mijn dochter, zegt Bianca. Dat moment waarop ze voor het eerst in mijn armen legde. Mij voor het eerst in mijn armen legde. Nou ja, ik snap wat je bedoelt. Zou ik 1000 keer opnieuw willen beleven. En er kwam ook nog een berichtje van Johnny binnen.
1: Je vroeg wanneer je terug zou willen gaan. In de jaren 90, welke dag? Maar gewoon de algemeenheid. Begin jaren 90. Was er nog geen mobiel internet en heel de spullen allemaal. Dus niemand had mobiel. En de mensen zaten gewoon te buurten met elkaar. En nou zie je de mensen aan tafel zitten. Doen hun kop niet open tegen elkaar. Heel op de telefoon te kijken. Of iemand belt of iemand hebt. Want aan de andere kant van de telefoon is belangrijker dan de mensen waar ze mee zitten in de buurt of de oude hoeren.
0: Nou, als je nog reacties hebt, nog herinneringen aan de jaren 90, laat het even weten via de app 0657328203. Maar dat nummer heb ik ook voor iets anders nodig.
2: De schijf van 5.
0: Ja, die is er ook gewoon op deze zaterdag in het 90's weekend. Want ik heb een thema. En dat is eigenlijk heel simpel. En dat is Nederlandstalige muziek uit dat decennium. Dus uit de 90's, Nederlandstalige muziek. En er is zoveel moois gemaakt. Luister even mee.

0: En zo tussendoor zal ik ze wel larderen natuurlijk, hè, de Nederlandstalige platen. Maar ik ga er tussen 11 en 12 echt 5 achter elkaar zetten die veel aangevraagd worden. Ik kan nu al een beetje voorspellen welke er sowieso tussen zullen zitten. Denk gewoon even mee, welke uit die tijd zou je heel graag nog een keertje willen horen. En als je nou twijfelt of het inderdaad een 90s plaat is, check het even, hè. Kan makkelijk. Je mag van Johnny wel niet steeds op de telefoon zitten, maar dit is wel zo'n moment dat het even functioneel is. En ja, als je wil appen, moet je dat ook even doen dus, hè. 06573-28203. 06573-28203. Goedemorgen! Dadelijk gaan we ook weer even het theater in.
1: Herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Omroep Brabant.
0: Even met de toen zeer populaire Joep van het Hek. Stukje cabaret. En deze is ook Nederlandstalig. Van het Eurovisie Songfestival 1993. Rutschakot op Omroep Brabant. En vrede.

0: will get back to you.
1: De La Soul en Ring, Ring, Ring, Ha, Hey, Hey, Hey heet die.
2: De schijf van vijf.
1: Ja, de schijf van vijf. En deze keer, uiteraard 90 jaar, want het kan niet anders in het 90s weekend van Omroep Brabant. Maar deze keer gaat het om Nederlandstalige platen. Dus je favoriete Nederlandstalige mag je doorgeven via de app 06573-28203. 06573-28203. Luister maar even mee, die is al binnengekomen.
3: Tering, kriebel.

0: Maar die hebben we net gedraaid natuurlijk, hè?
1: Om de vrede te bewaren.
0: Dus die komt niet nog een keer. Maar ja, ik heb de dijk inderdaad meerdere keren gezien. Jan bijvoorbeeld, die zegt dat is en was mijn favoriete groep. Ik ging 2 keer per jaar dan optreden. Ik zou graag horen, ik heb een groot hart of bloedend hart. Nou is bloedend hart volgens mij wel een etie. Maar goed, er is zoveel uit de 90e jaren van de dijk. Dus dat kan zomaar. Laura zegt, I've been thinking about you van London Beach. Ja, dat is niet Nederlandstalig, maar die kan ik wel kijken of we die nog ergens kwijt kunnen. Ze zat vroeger op een dansschool, zoals dat in die tijd was. En die heb ik de Quickstep opgeleerd. Mooie tijd om aan terug te denken. Corrie Konings, mooi is die... Was die tijd, zie ik voorbij komen. Blauw, blauw, vraagt Johnny aan. Rinske, liefst uit Londen. En die vraagt Christ ook aan. Dus keuze zat natuurlijk. Hè. Maar er kan altijd meer bij. 06573-28203. 06573-28203. Zo dadelijk. Even het theater in. Even lachen met Joep van het Hek. Een show uit 1995. Nu Robbie Williams en Millennium. Ja, dat nieuwe Millennium moest toen nog komen, hè?

0: was 1998 en dat nieuwe millennium zat eraan te komen. We waren nog bang voor een millennium bug. Weet je dan nog wel dat alle computers op hol zouden slaan? Robbie Williams zong over het millennium.
1: Lachend het weekend in.
0: Ja, net voordat het decennium van millennium naar decennium aanbrak, de 90's, had Joep van het Hek een beroemde oudejaarsconferentie van 1989. En vanaf dat moment kon je wel zeggen dat hij de populairste cabaretier van het hele land was. En dat hield hij gewoon al die jaren vol, de 90's. Zo'n beetje halverwege sprak hij dit tot ons vanuit het theater.
2: Het leven is één feest. Alleen, ik hou niet zo van feestjes. Vaak als ik de uitnodiging voor een feestje krijg, dan zie ik aan de uitnodiging altijd al, oh, oh, dit wordt weer zo'n echte herfstpartij, oftewel veel eikels. Terwijl ik later een feestje van de platenmaatschappij, moest een of andere nitwit omhoog geblazen worden, dan gaat altijd makkelijker in een 3-sterren ballentent dan met een ranzig frikadelletje voor Harry, bij Harry's Automatiek, weet ik veel. En ik kreeg die uitnodiging en ik ben daar dus allergisch voor. Ik ben zo allergisch voor alles wat om de showbusiness heen hangt. Hè. Platenfeestjes, ik doe dat niet. En ik ben heel katholiek opgevoed, dus ik kan goed liegen. En ik denk, weet je wat ik doe? Ik bel even naar de platenmaatschappij en ik zeg gewoon dat ik niet kan. En ik bel naar die platenmaatschappij. Maar wie neemt daarop? Die ene secretaresse. En dat moet ik even snel uitleggen. Bij onze platenmaatschappij zit één secretaresse. Een kermis voor mijn hormonen, zou ik maar zeggen. Als ik haar aan de lijn heb, dan krijgen zelfs mijn veters een erectie. Ik kan het. Nee, maar echt, ik ben machteloos. Machteloos. En zij zei van, nou Joep, ik heb ook geen zin, maar kom dan heel even, dan gaan we daarna iets geks doen. Dus ik zei, oké, tot zaterdag dan. En ik leg neer en ik zeg tegen mijn vrouw, ik moet even naar een platenfeestje. En mijn vrouw, die kent me al een paar kwartier, die zegt, jij? Nou, ik zei, ja, even mijn gezicht laten zien. Nou ja, daar ging het dus niet om mijn gezicht, maar hoe moet ik dan zeggen? Ik had het moeilijk tegen mijn eigen vrouw zeggen, nee, ik ga even lekker buiten de deur neuken, schat. Ik bedoel, zo werkt dat niet. Ik weet niet, hoe lost u dat op thuis, meneer? Als het zover is, zegt u het of. Hallo. Hallo. Nou, mevrouw, hoe doet hij dat thuis? Of bent u zijn vriendin? Nou goed, ik zal het eerlijk zeggen, ik weet het ook niet. En daarbij, wij, mijn vrouw en ik, wij hebben ooit afgesproken, wij gaan niet vreemd. En mijn vrouw die houdt zich daar ook aan, weet je. Het is een. Ja, maar het ligt moeilijk. Ik bedoel, wij hebben dat ooit afgesproken. Het is bij ons thuis is het echt een principeszaak. Wij, de Vanthekjes, hebben altijd wat principes. Ja, maar zijn wij meer principes? Dan moet ik even nadenken. Nou, ik weet er nog één. Als ik gedronken heb, dan rijd ik geen auto. Dat is ook een principe. Echt waar. Als ik gedronken heb, dan rijd ik geen auto. En dan zeggen mensen, ah joh, één pilsje? Nee, dat is bij mij een principezaak. Als ik gedronken heb, geen auto. Gewoon, doe ik niet. Dat is gevaarlijk. Gewoon niet. Gewoon. En dat doe ik niet en dat hou ik vol. Ja, of ik moet een keer wat gedronken hebben, maar in principe, nee.
1: Doe je Dr. Martens aan en pak je flippo's erbij.
3: All the people all around the world.
4: We duiken diep in de 90's. Dit

0: Het nummer waarmee ze doorbrak. Mariah Carey in 1990. Vision of Love op Omroep Brabant. In dit hele speciale mooie 90s weekend. Met een wat aparte programmering. Want er komt dus ook nog een albumshow aan. Hè, aan het einde van de middag. In plaats van Nederkoen. Maar om dat te compenseren dat er geen Nederkoen is. Met dus heel Nederlandstalig product. Doen we dat nu tussendoor. Ik heb al heel veel mooie verzoekjes binnen gehad. Ik ga er straks vast eentje tussendoor gooien. Voordat we aan de schijf van 5 toe zijn gekomen tussen 11 en 12. Dus dat komt allemaal goed. Heb je nog suggesties? Doe ze gewoon hè, via de app 06-573-28203. En als je toch bezig bent, het komend uur ga ik op enig moment proberen in een spelletje een ouderwetse, hartstikke leuke Tamagotchi weg te geven. Je kent ze vast nog wel, hè? Die Japanse apparaatjes waarmee je in feite zo'n beetje een levend wezen in leven moet proberen te houden. En ook nog een beetje vrolijk. Super rage was het toen, maar het is nog steeds leuk. En die kun je gewoon winnen hier. En het is niet eens heel erg moeilijk. Maar je moet je wel even opgeven. Dus lijkt het je wat om zo'n Tamagotchi te winnen en niet al te moeilijk spel te moeten spelen? Laat het vast even weten. Geef je even op, stuur even een duimpje omhoog naar 06-573-28203. Dan weet ik dat je mee wilt spelen en blijf dan ook bereikbaar natuurlijk. Hè. Daar gaan we het komend uur zeker doen. Dus 06-573-28203. En voor de rest heel veel meer uit de 90er jaren met heel veel goede muziek natuurlijk. In het 90s weekend op Omroep Brabant.
1: Zometeen meer. Omroep Brabant 90s weekend.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
9: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
10: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
11: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
14: Omkijken naar elkaar We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
15: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
16: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
17: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
18: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
19: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
22: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
23: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
24: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
25: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en dit is Omroep Brabant, 90's weekend. Nog even a cappella, maar daar doen we even wat aan. Kijk eens, daar zijn we dan. We beginnen even met wat verkeersinformatie, want er zijn verschillende wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld de A15 naar Gorkum tussen Geldermals en knooppunt Deil, daar is het dicht. En daar staat ook een file richting Nijmegen tussen Leerdam en Meteren vanwege wegwerkzaamheden. En ook op de A27 wordt er gewerkt richting Breda tussen Hank en Hoijpolder is het ook weer dicht. En dat duurt allemaal tot de 1e juni, dus dat is maandagochtend om 5 uur. En ook op de A65 naar Den Bosch tussen de Baars en Vught zijn ze bezig met de weg en is het dicht. Dan moet je even omrijden. En dat levert ook een klein beetje vertraging op. Valt op dit moment nog wel mee, hoor. En er staat een file op de A59. In de richting Zonzeel tussen Empel en Engelen. Daar is een ongeluk gebeurd. En dat levert ongeveer een kwartier extra reistijd op. Dus wees daar even op voorbereid. Heel veel 90's. Dadelijk gaan we een spelletje doen. Maar we gaan ook, wat we altijd doen, de Beter Goed Gejat plaat draaien. En dat wil zeggen een nummer wat we allemaal kennen. In dit geval deze. En daar gaan we even van laten horen van wie ze een beetje leentjebuur hebben gedaan. En in dit geval deed Simply Red It bij een Nederlands gezelschap.
26: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
27: Bij
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
2: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
27: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
28: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
27: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
29: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
30: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
31: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
32: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
33: Mijn papa verkoopt stoelen.
34: In Mil, Reuzel en Riethoven.
21: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
22: Emma, je zal ons geheimtje toch niet verklappen?
23: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
35: Ernstings Family!
23: Aanbevolen door vrolijke families.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
6: Met Rousseau Chocolade.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
10: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
11: Dit is het Omroep Brabant 90s Weekend.
10: Weekend met Christian Westerveld.

0: is warm vandaag. Dus er hoort een warme plaat bij. Ricky Martin. Living la vida loca.
1: Hey, grappig. Je bent een weekend lang terug in de 90s.
0: We zijn begonnen gisterochtend en we gaan tot morgenavond door. Helemaal terug in 90s-sfeer. Alle herinneringen uit die tijd komen weer terug. Heb je ze? Deel ze gewoon via de app. Veel mensen hebben dat al gedaan. En de jouwe mogen er zeker bij. Via 06-573-28203. En intussen wil je ook op de hoogte blijven van de actualiteit van dit moment. Dan kijk je even op de website en de app. Onder meer over dat drama in Herpen, waar een overleden man uit Berchem gevonden was. Een jeugdleider van voetbalclub Berchem Sport. Er is inmiddels iemand anders aangehouden dan dat er gisteren nog vast zat. Iemand uit ons leest je alles over op web en app bij Omroep Brabant. En ook over de run op kaarten voor het concert in Ahoy van Guus Meeuwis, die het Philipsstadion dus voor Ahoy heeft ingeraald. Lees je ook meer over op de website en de app. En naar de 90e jaren, en dat doen we met een rubriek die je elke zaterdag ook kunt horen hier.
1: De Beter Goed Gejat plaat.
0: Een plaat die we allemaal veel beter kennen in een andere versie. En in dit geval gaat het om een nummer uit 1995.
2: En dan...

0: die drums doen het wel een beetje, hè?
1: De Beter Goed Gejat plaat.
0: En laten die drums nou gejat zijn. Dan ook nog van een Nederlands gezelschap. The Goodman heten ze. Uit 1993, dus 2 jaar eerder, was het nummer Give It Up. En het was oorspronkelijk nog maar een B-kantje. Maar omdat er zoveel goede reacties op kwamen, werd het uiteindelijk wel een nummer waar ze meer publiciteit aan gegeven hebben. Maar zo'n grote hit als Fairground van Simply Red is het zeker niet geworden. Maar we kunnen wel zeggen dat zij toch stevig hebben bijgedragen aan het succes van Simply Red.
1: De Beter Goed Gejat.

0: McNeil en Ain't That Just The Way. Het is 8:08. En ook in dit 90s weekend krijgen we gewoon bezoek van het Brabants Buske. Hannelore, waar hangt hij uit?
1: Hij hangt uit in Best. We zijn vanochtend naar Best gereden, naar de zelfoogsttuin. Die wordt vanmiddag geopend. En ik sta hier lekker in de natuur. Ik zie hier... dat kan flink geoogst worden als ik het zo zie. Want ik zie hier tuinbonen, sla, prei, ertjes die beginnen aan te komen. En naast mij staat Jessica en die wordt hier ook heel blij van, denk ik.
2: Jazeker, zeker.
1: Jullie zijn 8 weken geleden begonnen met deze tuin.
2: Ja, het was een zwart weiland. En we zijn hier 8 tot 10 weken geleden begonnen met een hele grote groep vrijwilligers. En nu hebben we gewoon al zelfoogsttuin van de Aarlense Hof, die er vandaag de seizoensopening is.
1: Ja, want wat houdt de zelfoogsttuin in?
2: Wij zitten hier aan de rand van een nieuwbouwwijk, de Aarlense Erven. En wij hebben plek voor zo'n 40 oogstgenoten. Net zoals huisgenoten, maar dan mensen die komen oogsten. Mm-hmm. En mensen mogen hier elke week hun eigen verse groente komen oogsten. Dus ze worden voor een jaar lid. En net als deze week oogsten ze dan sla, andijvie, venkel. En nog een aantal gewassen oogsten ze deze week. Ja.
1: En dan is het doel eigenlijk dat mensen een beetje verbinding maken met de natuur, denk ik.
2: Ja, met de natuur en met hun voeding. En het thema is ook wel gezondheid. Gezondheid voor jezelf, maar ook gezondheid voor de natuur. En dus dit is eigenlijk op een relatief kleine postzegel proberen wij hier ons aandeel te doen. Ja.
1: En dat is dan eigenlijk biologisch, hè? Er wordt niet gespoten. Dan denk ik al meteen, hoe doe je dat? Want dat is best ingewikkeld, volgens mij.
2: Ja, dat is niet makkelijk. Maar het begint met de natuur om je heen. Er staan hier hele mooie hagen, er is veel groen. Dus ook om insecten en beestjes te lokken die ook kunnen zorgen voor deze natuurlijke plaagbestrijding. En het ook een beetje aan de natuur overlaten. Dus net als, we staan nu bij de tuinbonen.
1: Ja.
2: En daar zien we heel veel lieve heersbeestjes op, want er zit wat luis in.
1: Ja, want dat is wel heel mooi, Christian. Dan moet ik even, ik loop er even, ik buk eventjes voor die. En dan kijk ik naar die steel en er zitten allemaal kleine zwarte puntjes. Dat zijn die luizen. Kijk ik beter, dan zie ik die lieve heersbeestjes. En die lieve heersbeestjes, die houden van die luizen, die eten ze op, hè?
2: Ja, dus vorige week hadden we er veel meer.
1: Ja.
2: Dus het wordt nu al minder, dus ze zijn hard aan het werk.
1: Ja, en dat betekent dus dat die plant dan niet op aangevreten wordt door die luizen?
2: Nee, ja, niet in zoverre dat hij er heel veel last van heeft. Er zitten ook gewoon grote tuinbonen aan, dus over 2 weken kunnen we ook gewoon tuinbonen oogsten.
1: Ja.
2: En tegelijkertijd die bladluizen en die lieve heersbeestjes mogen ook tegelijkertijd gewoon bestaan.
1: Ja.
2: Dus zo doen we dat.
1: Maar hoe lok je dan die lieve heersbeestjes?
2: Doordat we hier meer natuurlijke elementen in die tuin hebben staan.
1: Ja.
2: En om niet te bestrijden. En de natuur ook een beetje zijn gang te laten gaan.
1: Ja, ja. En het hoeft ook eigenlijk niet perfect. Want wat wij in de supermarkt zien, dat zijn natuurlijk allemaal perfecte tomaten, perfecte komkommers. Maar dat is eigenlijk niet natuurlijk, toch?
2: Nee, ja. En als je naar de supermarkt gaat, dan zit er een veiling tussen. Er zitten heel veel mensen tussen. En hier komen mensen direct in de tuin. Dus je kunt ook gewoon uitleggen waarom die tuinboon er zo uitziet zoals hij eruit ziet.
1: Ja.
2: Of dat er een boontje windschade heeft, dat hij krom is.
1: Ja.
2: En dan smaakt hij wel een stuk lekkerder door, als je dat weet. En dat verhaal kun je

0: leuke mensen die hun perceel beschikbaar willen stellen aan ons, waar we dit soort projecten samen kunnen optuigen.
1: Ja, Brabant vol oogsttuinen. Nou, je hoort Christian, wij zijn terug de natuur in. Terug bij de aarde, terug bij ons voedsel. En Brabantsbussen gaat natuurlijk nog verder rijden vandaag. Ze gaan vandaag nog even naar Oosterwijk en Vorstenbosch. Dus mochten mensen zo in die regio's nog iets leuks hebben voor ons, laat het dan vooral weten. Brabantsbuske.nl. En wie weet zien we elkaar snel.
2: Ja, zou zomaar kunnen. Ja, weet je wat nou zo aardig is? Weet je wanneer echt biologisch groente telen en verkopen in de supermarkt, wanneer dat echt een trend werd?
1: Nou, ja. In de jaren 90.
2: Ja, natuurlijk. daarom past dit zo goed, hè. En er hoort ook natuurlijk even een mooi plaatje bij. Ik heb jou gevraagd, denk eens even na, Hannelore. Welke plaat wil je graag horen? En dat ruimt trouwens.
1: Ja.
2: Waar ben je bij gekomen?
1: Peter Andre, Mysterious Girl. Lekkere zomerse plaat. En toch echt wel gewoon een beetje foute jaren 90 plaat. Maar
2: nou,
1: wel lekker.
2: Daar zijn we wel van, hè. Fout en maar wel lekker. Nou, gaan we daar gewoon lekker naar luisteren. En heel veel succes. Goede reis met het busken.
1: Yes.
2: Houdoe.

Peter André en Mysterious Girl. 11:30 en eens even kijken hoe het intussen met het Brabantse verkeer is gesteld. Nou, er zijn wel wat dingetjes te melden. Er zijn wegwerkzaamheden op verschillende plekken, maar ik ga me nu even tot de files beperken. Die vind je op de A15 richting Nijmegen bij Meteren. Die heeft wel te maken met wegwerkzaamheden. Daar staat een dikke file achter, namelijk een dikke 10 minuten heb je daar extra reistijd. De A2 naar Den Bosch tussen Waardenburg en Kerkdriel, ook zo'n 10 minuten extra.

0: En richting Maastricht over de A2 tussen Batendorp en De Hocht ook 10 minuten. De A59 naar Zonzeel. Er is een ongeluk gebeurd tussen Knoopend Engelen en tussen Empel en Knoopend Engelen. Dus de oprit is dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier. Ja, en dadelijk gaan we...
1: Herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Wat gaan we doen? Omroep Brabant. Nou, we gaan proberen een mooie prijs weg te geven. Gaan we zo proberen te doen. Middels 2 minuten over 10:30 op deze zaterdag. Dat het toch weer warm gaat worden, hoor. 7, 28 graden zomaar. Zou zomaar kunnen. En dit is Billy Joel en The River of Dreams.

0: Billy Joel and the River of Dreams.
1: Wie, wat, waar ben ik?
0: Ja, wie, wat of een waar. In ieder geval iets uit de jaren 90. En het gaat in dit geval om een wat. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Christian.
0: Ja, een wat, iets uit de jaren 90. En ja, het is eigenlijk heel simpel. Je krijgt een minuutje de tijd om mij vragen te stellen. En die ga ik met ja of nee beantwoorden. Want iets anders mag ik niet zeggen van de baas.
2: Ja.
0: En aan het einde is het dan de bedoeling dat jij het geraden hebt.
2: Ja, ja, nou, ik ga mijn beste doen.
0: Je kunt een Tamagotchi winnen.
2: Tamagotchi, ja.
0: Dat is leuk, toch?
2: Ja, mijn kinderen hadden die vroeger.
0: Nou ja, misschien vinden ze het wel weer leuk. Of misschien wil je hem zelf een keertje houden.
2: Ja, ik doe andere spelletjes op de telefoon en zo. Hè. Dus,
0: oh.
2: Ja, Tamagotchi is nooit mijn spelletje geweest.
0: Nee, maar ja, dit is, en je mag hem altijd weggeven, dat is geen probleem.
2: Dat kan altijd. Hè.
0: Of maak er een familieprojectje van, Marco, waarom niet?
2: Ja.
0: Dat kun je ook doen natuurlijk, hè. Het is een wat we zoeken. En in dit geval is het, dan kan ik wel zeggen, iets wat op de televisie was. Nou, je hebt vast veel tv gekeken in de 90er jaren.
2: Ja.
0: En er heel veel mensen keken naar dit,
2: naar dit.
0: Ben je er klaar voor? Dan gaat de tijd beginnen. En heb jij een minuut de tijd om dus vragen aan mij te stellen. Gaan we beginnen. Komt-ie.
2: Ja, Christian, het was op de tv.
0: Ja.
2: Was het een televisieprogramma?
0: Ja.
2: Voor ouderen of voor jongeren?
0: Ja, dat is een open vraag, hè?
2: Oh, sorry. Ja, het was voor ouderen?
0: Ja.
2: Of jongeren keken ervoor?
0: Ja.
2: Begon de serie met een letter D?
0: Nee.
2: Oh, oké. Godverdikkie. Nou wordt het moeilijk, hè? Werd het 's avonds uitgezonden?
0: Ja.
2: Rond 8:30?
0: Ja.
2: Was het net een journaal?
0: Was het een journaal, zeg je dat?
2: Nee, het journaal.
0: Nee.
2: Godverdikkie. Nou. Ja, dat kan zoveel zijn, hè?
0: Ja, dat is waar. Dus vraag nog wat, want je hebt nog een paar seconden.
2: Ja.
0: Oh, daar is hij alweer voorbij natuurlijk. Nu ben je natuurlijk nog nergens, maar... De hint nog.
2: De hint, ja.
0: Staat er toch ineens iemand met een bosje bloemen voor de deur?
2: Het spijt me.
0: Het spijt me? Ja! Dat was hem. Precies, inderdaad. En dan stond er een meneer voor de deur en dan mocht je raden met wie je ruzie had. En dan deden mensen net alsof ze het niet wisten, maar ze wisten het natuurlijk wel. Uiteindelijk kregen ze dan een bosje bloemen als ze het aannamen. En dan mochten ze naar de studio, mochten ze het goed maken. Ja, zo was het dan.
2: Ja, ik ken het wel, ja.
0: En dat levert jou gewoon een Tamagotchi op.
2: Nou, geweldig.
0: Potsidori zeg. Nou, van harte proficiat ermee. En ik wens...
2: Mooi, je kan het weekend niet beginnen. Hè?
0: Dat is waar. Nou ja, en het wordt alleen maar mooier. Dus blijf lekker luisteren. En tot de volgende weer, hè.
2: Ja, tot de volgende keer, Jan.
0: Hey Marco, dankjewel. Houdoe.
2: Houdoe.
0: Ja, en ook vanmiddag gaat er weer eentje uit, hoor. Hier is Janet Jackson, Runaway.

0: time.
1: Janet Jackson en Runaway. En er viel gelukkig, behalve veel te huilen, zoals bij Het Spijt Me, ook veel te lachen in de 90e jaren op de televisie. Er waren heel veel succesvolle comedies of programma's waar je gewoon af en toe ook wel eens een keertje om mocht lachen. Luister even mee, want dit zijn een paar van mijn favorieten, hoor.
2: Het was zo'n bovenvaart gereden met mijn been dan. En zo'n politieagent met dat been in twee armen over de finish gereden. Want het staat in de reglementen dat de rijder moet met beide benen de lijn gepasseerd zijn.
3: Is eigenlijk een, ja, als een verzoenend gebaar, een uitgestoken hand naar de Nederlandse bevolking.
4: Ja.
3: Een echte Duitse Wiedergutmachungsschnitzel.
1: Ja, Code & B, Jiske Vet. Ja, er was ook nog een spoortje van Zeggen Ze op televisie natuurlijk. Seinfeld, daar hoorde je ook de herkenningsmuziek van. Dat was echt mijn grote favoriet. En dat liep zo'n beetje het hele decennium door. Ja, en het leuke is, veel van die Nederlandse producties, dus ook een boel dingen van Code & B, maar ook van Jiske Vet, die kun je dus gewoon weer terugkijken nu. De Schatkamer, zo heet dat, is van de week open gegaan. Er staan heel veel fragmenten op, heel veel programma's op, die ze bij Beeld en Geluid hebben verzameld. En ja, dat kun je nu gewoon gratis weer kijken. Dus je kunt gewoon daar eens even naartoe gaan. Even naar de Schatkamer. Zo heet dat dan. Of gewoon even zoeken op Beeld en Geluid. Dan kom je er ook vanzelf wel. En dan gewoon dingen terugkijken. Nou, ik heb al heel wat Jiske Vet dingen zitten kijken. Want die is nu ook sinds een dag beschikbaar. Laat even weten wat jouw favorietje was als het gaat om lachen op televisie in die tijd, in de 90's. En dan mag het ook dus niet Nederlands product zijn. Zoals Seinfeld bijvoorbeeld of Friends, ook heel populair in die jaren. Want ja, die kun je dan natuurlijk niet zien. Want daar heeft de Nederlandse publieke omroep natuurlijk terecht in die op. Dat snap je wel. Maar ik wil het wel even weten, van wat is nou jouw favoriet? Waar lachte jij nou om als je de tv aanzet in die tijd? Het is inmiddels 11:15. Het appnummer waar je alles kwijt kunt, hè, dat weet je. 06573-28203. Ja, en deze jongen die hoeven we toch niet meer aan te kondigen. Hij brak ook door in de 90's. Onze Frans, als sterren aan de hemel staan.

Wel een nummer met een verhaal, hè, want het gaat over dat hij ooit in het openbaar is betrapt met een andere heer. En daarvoor was het nog niet bekend dat hij van de herenliefde was. George Michael leverde hem wel deze mooie hit op, Outside. Ja, waar lachten we nou om in die 90e jaren op de televisie? Ik heb een paar leuke reacties binnengehad. Onder meer van Patrick, die altijd heel graag naar de Vlaamse pot keek. En Sandra keek met haar vader altijd naar Mr. Bean. En bij pa liepen de tranen over de wangen. En Linda ging helemaal stuk om The Fresh Prince of Bel-Air. Mark, die had het over Bananasplit. En zeker het fragment met Hans Kazan. Ik weet niet of je die ooit gezien hebt, maar toen hadden ze de auto van Hans Kazan, die hadden ze verwisseld voor een precies zo'n auto, maar dan een Engels exemplaar, dus had het stuur aan de andere kant. Nou, ik heb nog nooit iemand zo dom zien kijken. Was ook leuk. Robert had het, even kijken, over Porky's Pretpark. Schatjes, mama is boos. Moeten ze nog maar eens uitzenden, ben ik met je eens. Ik weet dus niet of het allemaal jaren 90 is. Kan ook wel 80 bij zitten, maar waren wel hele bijzondere dingen. En Laura, die keek heel graag naar debiteuren, crediteuren van Jiske Vet. Hilarisch programma. Soms was het net op het randje, maar toen in die tijd mocht het allemaal nog. En Jan, die moest altijd ontzettend lachen om de rachende man. Nou, weet je wat? Zal ik gewoon nu even afsluiten met de rachende mannen, omdat toch weer een WK eraan zit te komen. Naar voren.

0: potje de hei kneuteren, als we het mag zeggen. Het gaat erom dat je naar die bal kijkt. En dat je rekening houdt met je teamgenoten. Het is voor jou heel simpel, je bent een spits. En je schopt hem gewoon in de nels, krijg je gewoon zo weer terug in de Fortuneers, zegt Eddie.
1: Een pas langs de lijn.

0: meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
7: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
8: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: exclusive.com. Over de exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
2: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
3: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
9: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
10: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
11: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
13: Ernstings Family!
12: Aanbevolen door vrolijke families.
14: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Omroep Brabant 90s weekend. De hele dag nog en ook de hele morgen nog. Ik ga even wat files aan je meedelen. De A16 bijvoorbeeld richting Breda. Tussen Dordrecht Centrum en Klaverpolder. 10 minuten vertraging. A2 naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Een kleine 10. En de A2 naar Maastricht tussen Batendorp en De Hocht. Door een ongeluk nog ook een kleine 10 minuten extra reistijd. Er zijn ook nog wat wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A27 richting Breda. Bij Hooipolder is de weg maar weer eens dicht. Dat is tot morgenochtend het geval. En dat is ook zo op de A65 richting Den Bosch. Tussen de Baars en Vught zijn ze ook bezig met wegwerkzaamheden. Duurt ook tot maandagochtend een uurtje of 5. En de A65 richting Tilburg bij de Baars, daar zijn ze ook bezig. Dus dat is de andere kant op. Dus dat is op dezelfde plek, maar dan twee kanten uit. Hè. Daar kun je dus niet door en moet je even omrijden. Nou ja, als je aan het omrijden bent, hou dan gewoon lekker de radio aan. En luister naar al die mooie muziek uit de 90er jaren. Dadelijk gaan we ook nog even het over het weer hebben. Gewoon over het hier en nu. En ook nog een schijf van 5 opdienen. Een verzameling van 5 Nederlandstalige platen zoek ik. Als je nog suggesties hebt, terwijl het orkest zwijgt. 06-573-28203.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
20: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
22: Oké, we gaan.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
3: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
8: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
9: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
10: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
11: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
7: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
12: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
13: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
14: Tering, de kriebel.
15: Dit is het Omroep Brabant 90s Weekend.
13: Weekend met Christian Westerveld.

0: Level 42. En guaranteed op Omroep Brabant.
1: Het hele weekend terug naar de 90s.
0: En dat doen we dus tot morgenavond toe. En heel veel mooie muziek komt er voorbij. En heel veel leuke verhalen, leuke reacties komen er voorbij. Ik pak er even eentje uit van Bas, maestro Christian. Je vroeg naar de muziek en tv-programma's in de jaren 90. Nou, qua muziek zat ik toch wel wat decennia eerder. Hij was nog aan het rennen, daarom reageert hij nu pas. Maar dat maakt niet uit hoor. In de jaren 90, zo zegt Bas, ging ik naar de middelbare school. Daar had ik andere bezigheden. Het eerste meisje waar ik echt verliefd op was, heette Grietje. Nooit wat geworden, we hebben wel een beetje gedronken. Heerlijk om terug te kijken op deze tijd. Nou, veel meer van dat soort reacties heb ik al gehad, maar er zijn altijd meer welkom via de app 06-573-28203. Straks gaan we het jaar 1999 even in 99 seconden samenvatten. Maar eerst even een vrouwengezelschap. Een beetje het Brabantse antwoord op de Spice Girls. Close to you.

0: 90s breaking news. 1999 in 99 seconden.
1: De 6 miljardste aardbewoner komt ter wereld, volgens de VN in Sarajevo. Dat net weer is opgekrabbeld na de burgeroorlog die in 99 in Kosovo wel vrolijk verder gaat. Inmiddels zijn we trouwens zo'n 2 miljard aardbewoners verder. Niet alleen baby's in het nieuws in 1999, maar ook ouderen. De veteranenziekte maakt heel wat slachtoffers. De bron van de Legionella-bacterie bevond zich op een bloemententoonstelling, de West-Friese Flora in Boven-Karspel. Brabant doet aardig mee in het voetbal in 1999. Willem II haalt aan de hand van Co Adriaanse de tweede plaats in de Eredivisie en haalt zelfs Champions League voetbal. Co blijft er bescheiden onder.
2: Wij zijn dit seizoen de kampioenen van Brabant!
1: Niet alleen feestende voetbalfans maken het laat in 1999. Ook de dames en heren in de Eerste Kamer doen dat. Met dat ene woordje torpedeert het VVD-orakel het correctief referendum en tegelijk het kabinet, dat dan wel weer wordt gelijmd. Ook zijn er weer allerhande primeurs in 1999. De Bluetooth, volgens sommige Bluetooth, is nieuw op onze telefoon. Er is voor het eerst een top 2000 op de radio. En op tv zendt de AVRO, dan nog los van de Tros, seizoen 1 van Wie is de Mol uit? Met dan nog onbekende deelnemers. En ook de commerciële zender Veronica gaat iets nieuws doen. Big Brother, met Bredana Ruud Bernard als de smaakmaker.
3: Oh, grappig, laat je die gek maken!
1: Beleeft zijn vuurdoop.

0: Ook bekend van de prachtige ballad More Than Words. Maar deze is ook leuk van Extreme. Wholehearted.
1: De schijf van vijf.
0: Ja, Nederlandstalig. Daar gaat het deze keer dus om. En ik heb genoeg om de hele dag verder mee te vullen. Maar dat gaan we maar niet doen. Want er zijn nog anderen die ook nog leuke dingen gaan doen. John bijvoorbeeld. En dan ook nog de beste albums verzameld door Maarten. Gaat ook nog gebeuren vandaag. Maar heb je suggesties? Geef het gewoon door, hè. 06-573-28203. Als het maar aan twee voorwaarden voldoet. Nummer 1, het moet uit de 90's komen. En 2, het moet Nederlandstalig zijn. Nou ja, simple as that. Nou, is het nog niet simpel genoeg? In die zin dat je nog even een beetje inspiratie nodig hebt. Dan luister maar even mee, want dit zijn wat voorbeelden.
2: Kriebel.

0: En zo dadelijk gaan we aftrappen met die schijf van 5. En misschien wel met een van deze drie. Wie zal het zeggen? Eerst maar eens even naar het hier en nu. Naar het weer met Floris van Weerplaza. Floris, hoe staat het ervoor op dit moment?
1: Ja, momenteel wel wisselend bewolkt. Nog wat restbewolking van de storing van gisteren. Maar af en toe ook wat zonneschijn. En de temperaturen stijgen naar 20 graden of meer. En vanmiddag zelfs zomers warm in Brabant met 25 tot 28 graden. En dan is het veelal zon overgoten met af en toe wat sluierwolken en een enkele vriendelijke stapelwolk. En in de middag is het ook overwegend droog in de provincie met weinig wind uit de noordelijke richting. Dus al met al een zomerse dag opnieuw met veel zonneschijn en een hoge UV-index ook.
0: Oké, dus als je het zonnetje ingaat,
1: lekker smeren, smeren, smeren.
0: Smeren, nog eens smeren, inderdaad. En is dit de laatste warme dag voorlopig?
1: Voorlopig nog niet, want ook morgen hebben we een hoge temperaturendag. Althans, een warme dag met 24 of 25 graden.
0: Okay, yeah.
1: We zitten nog steeds in de warmere sector. En dat betekent dat het wat broeierig warm kan aanvoelen. Morgen houden we het niet geheel droog in Brabant. Want zo nu en dan kan er ook een enkele regen- of onweersbui overtrekken. En sowieso is er morgenmiddag meer bewolking aanwezig dan vandaag. Morgen uiteindelijk zo'n 24 graden op de thermometers. En maandag plakken we er nog een warme dag achteraan. Dan wordt het 23 graden, is het overwegend droog en vrij zonnig weer. Maar vanaf dinsdag dan slaat het roer behoorlijk om.
0: Juist, even heel kort daar nog over. Het wordt echt wisselvallig, hè?
1: Ja, het wordt ronduit wisselvallig met veel buien. Met name in West-Brabant is het van tijd tot tijd wat natter. En kan er tot en met halverwege volgende week wel 30 mm vallen. En
0: zo,
1: dat is wel goed voor de natuur, denk ik.
0: Ik wou zeggen, daar zitten ze wel op te wachten in de natuur en volgens mij in de landbouw ook. Dus wat dat betreft,
1: ik denk het wel, ja. En de temperaturen gaan dan ook iets omlaag. Halverwege volgende week moeten we het in het midden van de provincie doen met een graadje of 20. En dat is ook niet slecht.
0: Kan je zeggen, doe ik het ook voor hoor. Helemaal niet erg. Nou, Floris, heel hartelijk dank.
1: Jij ook bedankt, Christian. En fijne dag nog, hè?
2: De schijf van 5.
0: Ik zei dat ik zou beginnen met een van die drie die ik net liet horen. Deze is aangevraagd vanmorgen door Johnny, door Eddie, door, even kijken, Anne en door Sanne. Rijmt ook nog mooi. Ja, helaas is Telo alweer een tijdje niet meer bij ons. Maar die muziek, die blijft altijd. En weer klinkt vanuit de 90s. Blauw, de scene op Omroep Brabant.

0: De scene op Omroep Brabant en blauw. De files. De A15 naar Nijmegen. Tussen Leerdam en Meteren zijn wegwerkzaamheden. Daar is het dicht en dat levert een kleine file op. Op de A16 richting Breda is de file wat langer. Zo'n 10 minuten vertraging heb je daar tussen Zwijndrecht en Klaverpolder. En op de A2 naar Den Bosch tussen Zaltbommel en Empel ook zo'n 10 minuten extra reistijd. Dan is de A27 richting Breda bij Hooipolder afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Niet voor het eerst en ook niet voor het laatst. De A50 naar Oss tussen Ewijk en Ravenstein. 10 minuten extra reistijd. En de A65. Die is in twee richtingen dicht tussen de Baars en Vught. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dat duurt allemaal tot maandagochtend, 1:05. En vanaf dat moment kun je er weer door.
1: Goedemorgen! Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: You all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: Brabant 90s Weekend.
1: Wat zullen we doen? Kan. Gaan we dansen?

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Je kunt bij heel veel dieren op de staart gaan staan. Maar bij het diertje waar ik deze keer over praat in de podcast kan het helemaal geen kwaad. Alles over de salamander dus.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: mailtje opzetten. Dat kon ze wel, hè? Two Brothers on the Fourth Floor, Let Me Be Free. En Guus Meeuwis kwam ook nog even voorbij in de Schijf van Vijf. Ja, en als je alles over Guus' nieuwe project, namelijk zijn concert in Ahoy, wil weten, dan kijk even op de website en op de app van Omroep Brabant. Ja, en als je er nog naartoe wil, ja, dan moet je volgens mij wel heel snel zijn, want het gaat gigantisch allemaal, hè. De jongen blijft ontzettend populair. Ja, van het voetbalstadion naar het volgende plekje waar je een leuk evenementje kunt houden. Ja, en we zijn nog even door, hoor, met al die mooie muziek uit de 90er jaren. Ik heb niet heel veel tijd meer, maar na mij. Ik heb zo'n idee dat John dan dadelijk er komt. Ik weet niet hoe ik daar zo bij kom. Volgens mij staat hij gewoon voor mij. Dag John.
1: Hallo. Ja, dat klopt. Ik kom zo.
0: Jij komt zo.
1: Oh, ik mag al vertellen wat ik
0: doen. Als jij wil, mag je dat vast vertellen. Ja, hoeft niet hoor. Je kunt ook zeggen van nou, ik pak nog een kopje koffie. Of
1: ik kan sowieso wel een kopje koffie gebruiken, ja. Maar dan laat ik jou dan dadelijk even halen.
0: Oké, okay, dus, ja, zo zijn de verhoudingen hier.
1: 12 inch heb ik meegenomen, uiteraard. Zoals iedere week. En vandaag is dat, het is een Zweedse dokter.
0: Ja, dan weet ik het wel.
1: Ja, jij wel.
0: Ja. Weet dus jij het ook? Ja, ik vind het wel leuk, zet het maar gewoon op de app als je denkt
1: dokter,
0: te weten.
1: Dat is, hij is ja, misschien geef ik het dan helemaal weg, maar hij was ooit tandarts. Dus,
0: Ja, de aal natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Barst hier een, ja, ik wist wel dat dat Zweeds was. Ja. Nee, nu is niet voor de duidelijkheid.
1: En we hebben straks de Groovebox mix in de 90s. Als je gisteravond naar Maarten hebt geluisterd, dat heb je helemaal kunnen horen. Nou, hoor je hem straks nog een keer. Zo niet, dan hoor je hem straks voor het eerst.
0: Nou, genieten dus. En dat blijven we gewoon doen. Genieten van al dat moois uit de 90s. Niet alleen vandaag nog. Nee, morgen gaan we gewoon vrolijk verder. Nu met Red Hot Chili Peppers en Scar Tissue.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op VitaPro.nl.
12: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
13: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
14: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Alleen vandaag nog met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family!
14: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Mijn papa verkoopt stoelen.
18: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
19: Dit zit.
18: Voordelig en snel.
19: Dit zit.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 1,5 week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak, onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, dankjewel. Goedemiddag. Dit is Omroep Brabant. We gaan even langs de verkeersinformatie. Het is best druk. A2 is het druk van Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar 11 minuten extra reistijd. 9 minuutjes extra vind je op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Zwijndrecht en Klaverpolder. Daar 10 kilometer file. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Industriegebied Avelingen. Daar 4 kilometer. Een kleine 10 minuutjes wegwerkzaamheden. Daardoor is de weg dicht. En dan ja, die A65 houdt daar toch even rekening mee. Tilburg richting Den Bosch en de andere kant op tussen Vught en knooppunt De Baars. Daar zijn wegwerkzaamheden. Daardoor is die weg ook dicht. Dat betekent dat we doorgaan naar de tijdmachine. Met zometeen natuurlijk, het zal je niet verbazen, we zitten vast in de 90's. We beginnen zometeen met een legendarisch jaren 90 nummer van deze man. But we're never gonna survive. En dan heb ik het over Siel. Tot zometeen.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
23: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
24: Wat een geweldige actie. De motto op baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
25: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
26: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
27: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
28: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
29: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
28: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
29: Koppens biedt veel meer.
28: Kom langs in Volkel.
29: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
30: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
31: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
32: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
33: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
34: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
35: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
36: Tering, de kriebels.
37: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
35: De tijdmachine met John van Vroenhoven. Omroep Brabant.
2: How are you doing?

0: Het zijn de jaren 90 waar je naar zit te luisteren in het Omroep Brabant 90s Weekend. En veel van die artiesten die je hier hoort dit weekend, gisteren natuurlijk ook al, het zijn artiesten die ook in de jaren 80 flink wat hits op hun naam hadden staan. Zo ook deze, U2 en The Sweetest Thing. En daarvoor Seal. En dat is echt een jaren 90 product.
1: John neemt je deze middag mee op reis.
2: Door de 90s.
3: De tijdmachine.
0: Goedemiddag. Ja, we zijn er weer. 13 minuutjes over 12. Dit is de tijdmachine. Normaal zouden we uitstapjes maken naar de jaren 70 en de jaren 80. Maar deze middag zitten we vast in de 90s. Dat gaat alle kanten op. En dat is ook kenmerkend voor dat decennium muziek. Het ging ook letterlijk alle kanten op. Van U2 na Seal die hoorde. En die brak overigens door met Adamski, met Killer. Omdat hij Adamski tegenkwam in een club in Londen. En die zocht voor zijn instrumentaal liedje een man of een vrouw met een mooie stem. Nou ja, dat is gelukt. Want als het om een mooie stem gaat, dan is Seal daar absoluut een prachtig voorbeeld van. We gaan lekker genieten tot 4 uur. Met straks ook weer het leuke spelletje. En dan maak je kans op een Tamagotchi. En live track. Uiteraard is die ook van de partij. 12 inch gaat straks op de draaitafel. En straks na 3 gaan we eventjes terug naar de clubtijd van de jaren 90. Met de club en house uit die tijd. En een nieuwe Groovebox house mix. Alleen maar 90s hits. Aan elkaar geregen door DJ The Grooveboxes. Dus lekker genieten deze middag. Pak er een drankje bij. Zorg voor voldoende afkoeling, want het wordt super hot.
1: Deze middag gaan we terug naar de jaren 90.
2: John van Groenhoven.
4: Omroep Brabant.
1: Herbeleef
2: de dagen
1: van de Walkman
2: en de blockbusterfilms.
1: Het Omroep Brabant 90s weekend.

Michael Jackson en Black or White. Ja, ook die artiest die stond natuurlijk centraal in de jaren 90. Zeker met het album Dangerous, want daarop was dit liedje te vinden.

0: ga je voor fout?
1: Ja, die keuze ligt bij jou ook deze middag. Twee liedjes, allebei uit de 90's. Geef maar even aan hoe divers dat decennium was qua muziek. Ga je voor oud, dan ga je voor What's a Woman Without a Man van Viacom Dios. Of ga je voor fout? Nou ja, mooi voorbeeld. DJ Jean en The Launch. Jij mag het zeggen, 06 573 28203. Oud of fout in je appje.

0: Zo leuk om jullie te horen dat jullie zo ontzettend aan het genieten zijn van de 90s muziek al het hele weekend. Gisterochtend om 6 uur mocht ik aftrappen. En we zijn gisteravond doorgegaan tot 10 uur. Ook vandaag zijn we van de partijen. En dat geldt ook voor morgen. En dan gaan we door tot 6 uur met alleen maar 90s muziek. De verkeersinformatie. Een aantal probleempjes, onder andere op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en knooppunt Empel. Daar inmiddels 25 minuten extra reistijd. 10 minuutjes doe je langer over de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder vanwege 10 kilometer file. 6 minuutjes extra op de A27. Utrecht richting Breda. Tussen Noordloos en industriegebied Avelingen. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En over wegwerkzaamheden gesproken. Een drukke weg, dat is de A65 Tilburg richting Den Bosch. Die is in beide richtingen dicht tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught. Vanwege wegwerkzaamheden. En dat duurt nog het hele weekend. En dit weekend staat in het teken van de zon. Het is ook vanmiddag droog en flink zonnig. De temperatuur stijgt naar 25 tot 28 graden lokaal. Vanavond is het nog droog en lang warm met temperaturen boven de 25 graden. En dit weekend staat niet alleen in het teken van de zon, maar ook in het teken van de 90s met het Omroep Brabant 90s weekend. Straks nog een keer de twee fragmentjes voor Out of Fout. Crowded House komt er zometeen aan. Maar we beginnen met Gloria Estefan en Get on Your Feet.
1: Goedemiddag! Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s weekend.

0: Ook zij deden een duit in het zakje de jaren 90 Crowded House met dit plaatje It's Only Natural. Daarvoor nog Gloria Estefan en Get On Your Feet. Ik heb nog een keuze voor je, oud of fout?
1: Oud.
0: Vaya con Dios voor oud.
1: Fout.
0: Met DJ Zion en The Launch.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Nou, die keuze is zoals altijd op de zaterdagmiddag geheel in jouw handen. Oud of fout? Oud voor Vaya con Dios. What's the one without a man? En fout, dan gaan we voor de launch van DJ Zion. Het is jaren 90. Jij mag kiezen, oud of fout. Eén van de twee hoor je zo meteen.

0: En zo vliegen we verder met de tijdmachine door de jaren 90 met Sophie B. Hawkins en Right Beside You. Je luistert naar Omroep Brabant, het 90s en weekend.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, die keuze die leg ik zoals iedere zaterdagmiddag in jouw handen. Vandaag natuurlijk twee liedjes, allebei afkomstig uit de jaren 90. Eden staat garant voor fout. Dat is DJ Jean en The Launch. En oud, dat zou zijn What's a Woman Without a Man van Vaya Con Dios. Een van de twee heeft 12% meer stemmen dan de ander. En dat betekent dat we daarvan gaan genieten. Dank voor jullie stemmen.
1: Fout. Get ready for the launch.

Goes. And she goes Nana. Daarvoor de uitslag van vandaag. Out of fout. Het werd fout. DJ Jean. Die kennen we natuurlijk allemaal als de DJ van de IT in Amsterdam. Legendarische club. Als je er ooit bent geweest, dan weet je waarover ik praat. Overigens, dat lijkt heel erg door de hele jaren 90 heen. Maar DJ Jean was eigenlijk pas eind jaren 90 dat hij echt doorbrak. Dat was met De Loontje. Daarna kwamen nog een aantal andere nummers van hem uit. En die hoor je ongetwijfeld in een ander moment. Als we een ander decennium doen. Maar we zitten vast in de 90's, ook met de tijdmachine. Zometeen na het nieuws van 1 gaan we gewoon ook weer lekker door.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
9: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Teun Arts, al 50 jaar dé specialist op het gebied van lekker zitten.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
17: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. Twee geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn twee concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, hartelijk dank weer daarvoor. Je luistert naar Omroep Brabant. We gaan even naar de verkeersinformatie kijken. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Bees en Zaltbommel daar. 10 kilometer file levert je een kwartier extra tijd op in je auto. Ook 16 minuten langer kun je luisteren naar Omroep Brabant in je auto op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Klaverpolder vanwege de file van 10 kilometer. Dan is er nog een ongeluk gebeurd op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen afrit Nijmegen en Malden. Dat levert je ook 5 kilometer file op. En de A65 en de N65 die is dicht Tilburg richting Den Bosch. Beide kanten tussen knooppunt Vught en knooppunt De Baars vanwege wegwerkzaamheden. Dus hele weekend is dat het geval. Zoals wij ook het hele weekend teruggaan naar de jaren 90. Het files toen een stukje korter waren, maar ze waren er zeker wel. Straks in de tijdmachine Horny, jazeker. En een 12 inch van een Zweedse dokter met een hele dikke hit uit de 90's.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
27: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker?
1: Of is de koek na 30 kilometer al op? Een Enea accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
2: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
3: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
4: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
5: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
7: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
8: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
3: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
27: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
28: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
29: Tering, de kriebel.
30: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
28: De tijdmachine.

0: in de club. Op de dansvloer zeg je dit. I'm horny, horny, horny tonight. Ja, misschien leven ze wel een date op in de jaren 90. Moesty, samen met Hot and Juicy en Horny in de tijdmachine op Omroep Brabant. 10 over 1. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent.
1: We reizen dwars door de 90s met de tijdmachine.
0: En dat doen we tot 4 uur. En dan neemt Maarten het stokje over vandaag. Die gaat dan nog met de albumshow 2 uurtjes lang allerlei leuke liedjes laten horen uit de jaren 90. Soms de bekende en soms de wat minder bekende. Gewoon 2 liedjes van de albums dat het waren in die tijd. Vooral cd's, kan ik me herinneren. Ik denk misschien jij ook wel. Ja, tegenwoordig kan je relatief makkelijk muziek maken met AI en een thuisstudio. Dat levert soms heel discutabele kwaliteit op, zeker met AI. Maar in de jaren 90 was daar een man en die heeft voor $200 zijn liedje geproduceerd. Hij deed dat met een tweedehands Roland TR-808, voor de kenners een drumcomputer. En een Moog synthesizer die hij in een pandjeshuis had gekocht. Een pandjeshuis is zeg maar, daar leveren mensen iets in. En dat is een beetje een tweedehands, zeg maar, zie het als een tweedehandswinkel. Dat heeft hij voor weinig geld gedaan, want hij had slechts $200 als productiekosten. Daarmee produceerde hij een liedje. En toen moest het natuurlijk ook nog gepromoot worden. Nou, dat deed hij ook gewoon zelf. Hij ging naar lokale radiostations om te vragen of ze zijn muziek wilden draaien. En nadat een DJ in LA de plaat oppikte, ontplofte de vraag van luisteraars en kreeg hij gewoon een platencontract. Over wie heb ik het dan? Over deze man. Dit is Timmy T. En als je dit verhaal kent, ga je misschien toch anders naar de muziek luisteren. En dan hoor je ineens die Roland en die Moog synthesizer. Dit is One More Try, nu in de tijdmachine.

0: Zeg dit, Sash. Uit Duitsland. De muziek werd geproduceerd door producers. En daar zochten ze dan de zang bij. En uiteindelijk op het optreden was het een beetje in de Milli Vanilli-stijl. Dat stelde allemaal niet zo heel veel voor. Maar het was wel een dikke partyplaat.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: En zo hadden ze er nog een paar meer. Hij ligt op de draaitafel. Ik heb vandaag een 12-inch meegenomen van een man met de naam Alban Utsoma Nwapa. En hij komt uit Nigeria. Hij is daar afgestudeerd als tandarts. Hij verhuisde naar Zweden om te studeren en begonnen te dj'en om zijn studie daar ook verder te financieren. Het nummer dat werd medegeschreven door de legendarische Zweedse producer Dennis Pop. En het is een hele kenmerkende sound. Ik denk dat je dit regelmatig hebt gehoord in de jaren 90. Absoluut, kan haast niet anders. De versie die je zo meteen hoort, die is net een tikkie anders. Dat ben je van me gewend. En hij begint met een tekst. Die kan je eigenlijk op allerlei mogelijke manieren interpreteren. En dat deden ze in de jaren 90 ook. Ik ga de woorden niet herhalen, maar denk er voor jou hetzelfde bij. Over wie heb ik het? Over Dr. Alban. Dit is It's My Life.
1: Uit John's platenkast.
2: Selecta! Come on, you!

0: Vergeet even de drukte van nu. En stap in de tijdmachine.
1: John van Groenhoven.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant, 90's Weekend.

Mr. Big and To Be With You. Zij waren zeker big in de jaren 90. Daarvoor nog Dr. Alban in de 12 inch. Zo reizen we door de jaren 90 met nu Enrique Iglesias en Bailamos.

0: gegrillt. Quiero, te quiero. Bayamas. Enrique Iglesias, zoon van natuurlijk de beroemde Julio. Zijn zoon deed in de jaren 90 goede zaken. Onder andere met dit liedje, Bayamas. In de jaren 90 versie van de tijdmachine. Want we zitten vast in de tijdmachine. Waar het ook vast staat is op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en knooppunt Empel. Daar bijna 20 kilometer file. Geen idee wat er aan de hand is. Dat wordt er verder niet bijgemeld. Het zal gewoon heel erg druk zijn. Ook druk is het op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder. Daar 10 kilometer. Levert je 10 minuutjes extra reistijd op. De A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Industriegebied Avelingen. Daar 3 kilometer. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. En de wegwerkzaamheden die gelden ook voor de A65 Tilburg richting Den Bosch. Beide richtingen op tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught. Vanwege die wegwerkzaamheden is die weg daar het hele weekend dicht. En dit weekend, dat is heerlijk warm en zonnig op de meeste plaatsen. Sowieso vandaag blijft het droog in Brabant. De temperatuur stijgt naar 25 tot 28 graden. Ook vanavond is het droog en nog lang warm, dus heerlijk buiten vertoeven. Vannacht is er dan kans op een regen- of onweersbui. Morgen is het ook weer een warme dag. En dan is het een grote kans wat groter op een regen- of onweersbui.
1: Goedemiddag! Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

0: dat is ook jaren 90. Het is niet alleen maar Earth and Sun House en popmuziek. Maar ook dit was gewoon een dikke hit voor AC/DC, Thunderstruck. En dus die plaat, die moet je eigenlijk gewoon heel goed beluisteren. Daar hoor je echt gewoon heel veel in. En het is mooi, want het begin, dat is eigenlijk ontstaan gewoon door het warmspelen van een gitaar. Dit stukje, dit stukje. Wow, dat is goed, man. Ja, dat is gewoon een opening. En daar heeft destijds om ervoor te zorgen dat de snaren ongewenst zouden meetrillen. De andere pakte Angus de snaren af in de studio. Om dat gewoon te voorkomen dat het gewoon helemaal goed op de plaat kon staan.
1: Flashback.
0: Ja, het is tijd voor de Top 40 Flashback. We reizen terug met de tijdmachine naar wat is het vandaag? Ik weet helemaal de datum niet eens vandaag. Het is 30 mei, toch? Ja, volgens mij wel. De 30ste van mei, inderdaad. Maar dan in 1995. Hoe zag de Top 40 van toen eruit? Want was dat een belangrijke lijst? Dat is altijd een belangrijke lijst gebleven. De platenzaken zetten op basis van die 40 nummers de CD-singeltjes op een rijtje. En ze konden op plek 39 een nieuw singeltje neerzetten. Dat was Wakefield met Think of You. Eén vakje hoger op 38, Holding On To You van Terence Trent D'Arby. Ook Teaspoon had een nieuw single met See The Light. Die kwam binnen op 34. En de hoogste nummer binnenkomer op 30 mei 1995 was voor JX en You Belong To Me.

0: van de hoogste nieuwe binnenkomer op 30 mei 1995. You Belong To Me, Jakes, op de 26 na nummer 10. Voor deze van de Connells en 74-75.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, het zal je niet verbazen, vandaag natuurlijk in de jaren 90 gekozen voor het jaar 1995. De 30ste van mij. De nummer 10, die hoorde je zojuist al in de top 10. De overige 9 platen die stonden op een rijtje en die klonken als volgt. Op nummer 9... Fly Away van Hathaway. Op nummer 8 Ajax is kampioen van Danny Lucassen. Op nummer 7 Together in Wonderland van Charlie Lonos en Mental Tio. Two Can Play That Game was voor Bobby Brown op plek 6 te vinden. Nummertje 5 sla ik even over. Dat brengt me bij nummer 4 voor Think Twice van Celine Dion. En de top 3 die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback.
0: Dat was voor Bryan Adams. Have you ever really?
1: Nummer 2.
2: I'm a Scatman.
0: Scatman John.
1: Nummer 1.
0: Voor Van Jellens, die was de meest verkochte single toen, het Conquest of Paradise.
1: Top 40 flashback.
0: En dat brengt ons bij nummer 5. Daar bleef staan in 1995 op 30 bij de boyband Take That. Natuurlijk met Robbie Williams. And Back for Good.

5, 30 mei 1995. Take That and Back for Good in de top 40 van toen. We blijven gewoon lekker hangen in de jaren 90. Doen we tot 4 uur. En straks na 4 is Maarten Kortlever hier met de albumshow. Ook allemaal lekkere cd's uit die tijd met mooie artiesten. Ik heb het lijstje al gezien. Het is leuk. Gaat ook echt alle kanten op. Wat dat betreft is de jaren 90 super divers. Begin van de jaren 90. Een klein beetje de uitloop nog van de jaren 80. En daarna gaan we halverwege de jaren 90 al echt weer richting de zero's. En ja, dat geluid dat klinkt gewoon op heel veel diverse manieren door. Ook iemand die in de jaren 90 super populair werd. Voor zover die dat nog niet was bij zijn eigen fans. Er kreeg er een nieuwe schare fans bij. Dat was ook met name te danken aan de film die uitkwam over het leven van André Hazes. Zij geloofde mij. Hij had een dikke hit met dit liedje. Dus draai hem eens even lekker draaien in de tijdmachine op Omroep Brabant. Met straks na tweeën op het virtuele live podium ook twee Nederlandse artiesten deze keer. Met een prachtig liedje, dat kan ik je vast beloven. En we gaan straks ook een spelletje spelen. Wie, wat, waar ben ik? En dan kan je een Tamagotchi winnen. Dit is Tot het Nieuws, kleine jongen André Hazes.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
13: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. Hij bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Je luistert naar Omroep Brabant. De verkeersinformatie vertelt dat het op de A2 druk is. Onder andere Den Bosch richting Utrecht tussen Knopen Tempel en Waardenburg. 5 kilometer file. Lange file op dezelfde A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel van 10 kilometer. Bijna 25 minuten extra reistijd. 8 minuutjes heb je extra reizen op de A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen Afrit Tolen en Bergen op Zoom. 11 minuten extra op de A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en industriegebied Avelingen 4 kilometer. File daar, het heeft te maken met wegwerkzaamheden. Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, ook daar 6 kilometer. Op de A50 is dat. En de A65, die is afgesloten. Mocht je het nog niet weten, Tilburg richting Den Bosch in beide richtingen tussen knooppunt De Baars en knooppunt Vught. Dat is het hele weekend het geval. We gaan zo meteen lekker weer terug naar de jaren 90. Maar straks op het live podium 2 grote Nederlandse artiesten die doorbraken in de jaren 90. Ieder afzonderlijk, maar samen hadden ze een prachtig duet. Wie dat zijn, hoor je straks.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
22: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leo Lux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Klaartmans. Ja, koos Klaartmans in Oosterwijk. De Leo Lux Select Store.
23: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
24: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
25: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
1: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
5: Tering, de kriebel.
6: Dit is het Omroep.

0: Something happens, take a parachute. Dat is altijd veilig, zeker als je vanuit grote hoogte gaat vallen.
1: John neemt je deze middag mee op reis.
2: Door de 90s.
3: De tijdmachine.
0: Ja, en die staat natuurlijk vast in de jaren 90. Reizen we normaal ook eventjes naar de andere decennia. De jaren 70 en 80 blijven we deze middag hangen in de jaren 90. Maar qua muziek is het aanbod zo groot dat dat geen enkel probleem is om daar 4 uurtjes mee te vullen. Sterker nog, we vullen daarmee het hele weekend lang. Want straks na 4 is Maarten hier met de albumshow. En morgen is er dan ook gewoon weer een nu al wakker, een weekend met Christian. En dan om 12 uur, dan trappen we af met de nummers 1 van de jaren 90. Dat is eerst van 12 tot 3 met Stef. En ik neem het stokje over om 3 uur om je de allergrootste hits van de jaren 90 voor te schoten op de meest verkochte platen. En die het langst op de nummer 1 positie in die top 40 hebben gestaan. En ook die diversiteit van die lijst die is erg groot. Dus het wordt een hartstikke gezellige middag. Zoals eigenlijk iedere dag hartstikke gezellig is bij Omroep Brabant. Straks op het virtuele live podium 2 grote artiesten die allebei hun doorbraak kenden in de jaren 90. De ene was dat deed zij niet alleen, dat was met een band. En de andere man deed het wel alleen. En wie dat zijn, want ze hadden samen een prachtig liedje. Dat hoor je straks. Iemand die ook, of beter gezegd, 2 mensen die ook groot waren in de jaren 90, waren Ray Slijngaard en Anita Dodd. Beter bekend als Too Unlimited.
4: Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: Sun Tamping van Chumba Wamba. Ja, dit is een beetje tijdloze muziek, zoals dat klinkt. Maar dat was een hit in de jaren 90. Daarvoor Too Unlimited met Let the Beat Control Your Body. Wat hadden zij toch dikke hits in de jaren 90. Ongelooflijk. En in de revival doen ze het toch altijd hartstikke goed.
1: Dit is de tijdmachine. Live
0: on stage. Nou, ik zei het al. Twee artiesten voor wie de jaren 90 zullen herdenken of terugdenken aan een heel mooi moment waarop zij doorbraken in de muzikale carrière. De één is Treintje Oosterhuis. Zij trad op samen met haar broer Tjeerd. Met name in eerste instantie in Amsterdamse cafés en disco's. Met name ook de heren van Amstel daar. Aan het Torbeckenplein, daar was ze regelmatig op het podium te vinden. En dat was met de band Total Touch. En een man die won de Soundmix Show. Daar vertolkte die At This Moment van Billy Vera. Zijn naam, Marco Borsato, die brak uiteindelijk door met zijn eerste hitsingle Dromen zijn bedrog. En destijds niet meer van het podium weg te slaan. En daar stonden ze ook graag regelmatig samen op. Want het liedje wat je zo meteen hoort is van hun samen. Het is Wereld zonder jou. En het was altijd een vast hoogtepunt van de concerten van Marco Borsato. En hoe dat klonk, dat hoor je nu in de tijdmachine. Want ze staan live on stage.
2: De tijdmachine live on stage.

0: geven een overtovend applaus voor de beste zangeres van Nederland, Treintje Oosterhuis.
1: Herbeleef de dagen van de Walkman en de blockbusterfilms. Het onderwerp.

0: Prit, Kelgril en Waardenburg. 5 minuutjes. Lange file nog altijd op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer. 10 minuten vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. 18 minuten intussen op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. En dan is er nog een lange file op de A58. Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Ruim een kwartier extra reistijd vanwege een kapotte auto. En daardoor is de rechter rijstrook tijdelijk dicht. Het is heerlijk weer. Temperatuur loopt vanmiddag op tot een graad of 28 lokaal. Op de meeste plaatsen ook zeker 5 tot 26 graden. Zonnig en droog. Vanavond ook droog. Langer warm boven de temperaturen boven de 25 graden. Vannacht is er kans op een regen of onweersbui, maar het wordt niet echt koud met 17 graden. Morgen is het opnieuw een lekkere dag met 23 tot 26 graden op de thermometers middags. En wel een grotere kans op regen- en onweersbuien. Dit is de tijdmachine. Vast in de jaren 90. We gaan zo meteen een leuk spelletje spelen. Als je mee wilt doen, dan mag je je vast opgeven via de app 06-573-28203. Kom daar zo nog wel even verder op terug. Ja, 90's, zeg je Scooter, zeg je Hyper Hyper.
1: Goedemiddag. Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90's weekend.
1: Omroep Brabant.
4: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Super Hyper. Hyper, hyper.

0: voor openstellen als je er niet echt van houdt. Proberen dan dat in te beleven. Hyper. In de grote zaal.
1: Be good. Bye bye.
0: Ja, bye bye. Hij kwam nog vele malen terug, deze scooter, met allerlei andere platen. Die

0: halen niet altijd de top 40. Deze wel, hyper, hyper.
1: Wie, wat, waar ben ik?
0: Ja, wil je meedoen aan een spelletje? Wie, wat, waar ben ik? Dan kun je je nu opgeven via 06-573-28203. Ligt hier een leuke Tamagotchi voor je klaar. Als je wint, kan je zeggen de opgave voor vandaag is voor mij... die ga jij wel raden. Je krijgt straks een minuut de tijd om mij vragen te stellen wie, wat, waar ik ben. En het is in dit geval een wie. Dat kan ik je vast zeggen. Straks krijg je ongetwijfeld nog wel een aanwijzing om je een klein beetje op weg te helpen. En uiteindelijk krijg je er ook nog een hint bij. En dan, dan moet je wel weten wie ik ben. Zeker weten. Dus dat gaat wel lukken. Ik zou het leuk vinden als je mee wilt spelen. 06-573-28203. Stuur even een appje met spel of 90's. En wellicht ben je straks bij mij in de uitzending. Mag je een poging wagen om die Tamagotchi te winnen. Zou ik leuk vinden. En wie ben ik? Ja, spelen we dat spelletje. Is toch gezellig. Net zoals deze muziek van Eternal. I wanna be the only one.

0: wanna be the only one eternal in de tijdmachine. Op Omroep Brabant, we zitten vast in de jaren 90.
1: Wat? Waar ben ik?
0: Ja, en daar spelen we ook een spelletje. Ieder show heeft zijn eigen opgave. Ik heb vandaag een opgave waarbij ik iemand ben uit de jaren 90. Paul heb ik aan de telefoon. Paul, goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
0: Een hele goede middag. Ja, dit is ook genieten voor jou dit, hè?
2: Dit is echt lekker, ja. Ik vind het echt de mooiste, toch wel de mooiste tijd. Ook mijn jeugd, dus ja, daar van, heb je de meeste connectie mee, hè?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Want voor velen is zeg maar wel de jaren 80 vaak de mooiste tijd wat muziek betreft. Maar als ik zo in de app kijk, alle reacties, is het toch ook wel van, oh ja, dat was ook jaren 90. En het is ook voor heel veel mensen toch ook wel de herinnering aan hun jeugd. En dat geldt dus ook voor jou. Hoe oud was jij in de jaren 90?
2: Ja, ik kom uit 84, dus dat was echt, toen begonnen mijn eerste feestjes. En
0: oh zo, man, dus, oh, lekker zeg. Ja, wat is voor jou het meest kenmerkend qua feestjes dan, van de jaren 90?
2: Mijn eerste concert was bijvoorbeeld de Scene in Cobus in Zeeland. Ja. Mijn eerste festivalletje was volgens mij toen ik 13 was, Shine in Eindhoven. Ja, toen begon eigenlijk ook wel de illegale feestjes. Ja, ik had wel oudere vrienden, dus die kwamen altijd wel al sneller op feestjes dan je leeftijd.
0: Precies, inderdaad. Ja. En het ging inderdaad ook alle kanten, maar het was leuk in die tijd had je inderdaad de disco's en de dancings en de cafés waar gewoon de bands optraden die nu gewoon... Een ahoy vullen, noem maar even wat. Precies. Paul, we gaan een spelletje spelen. En het spelletje is wie, wat, waar ben ik? Ik zei het al, ik ben een wie. Ik kan me voorstellen dat je straks, als je de hint hoort... ook kan zeggen een antwoord op de vraag wat ik ben. Maar het is vooral een wie ik ben. Dus focus daar even op. En stel mij zo meteen vragen waar ik met ja of nee kan antwoorden. En ik breng je een klein beetje in de richting. Want we hebben gemerkt dat het spel wel lastig is... als je zeg maar helemaal blanco begint. Ik ben een wie en ik ben bekend... dat ik zo zeggen dat ik het breed zeg uit de media.
2: Oh jee.
0: Ja? Okay. Je hebt een minuut de tijd en daarna krijg je een hint. Ben je er klaar voor?
2: Oké,
0: komt-ie.
2: Was je op tv?
0: Ja.
2: Bij een spelshow?
0: Nee.
2: Oké. Op de publieke omroep?
0: Ja.
2: Publieke omroep. Nieuws?
0: Nee.
2: Muziekprogramma?
0: Nee, ook niet. Nee.
2: Nee,
0: het zat een beetje in de entertainment. Ja, het was wel entertaining, ja. Mensen spraken er wel over.
2: Oké. Oh, dat is een lastige. ben ik dagelijks te zien?
0: En je was niet dagelijks te zien, nee.
2: In de avond?
0: Ja, was in de avond. Wat later in de avond. Het was soms een beetje schunnig ook.
2: Het was soms een beetje schunnig. Oké. Was het ook op erotische dingen en zo?
0: Nee.
2: Kwamen vooral?
0: Nee, zeker niet. Nee.
2: Niet een beetje Belgisch, dat soort dingen?
0: Nee, ook niet Belgisch. Nee. Dat is de gong. Dus neem alles even goed tot je. Ik was dus op televisie. Het was geen nieuws, het was een beetje entertaining. Het was een beetje schunnig, was daar ook wat later op de avond. Werd over gesproken. Meestal na de uitzending en de dag erna. En ja, ik denk dat het tijd is voor de hint, Paul.
2: Ja.
0: Dan gaan we naar de hint. Let goed op.
3: Goedemorgen, heren van het goede leven. Goedemorgen.
2: Ja, dat is Jeske Vet, maar volgens mij.
0: Ja, maar ik ben een wie, hè?
2: Ja, precies.
0: Goeie smorgens, heren van het goede leven.
2: Oh, hoe heet hij ook alweer?
0: Ja.
2: En dan de even kijken, Kees Prins?
0: Nee, je hoeft ook de echte namen niet. Ze waren met een paar.
2: Ja, ook okay, debiteur en crediteur, ja. Ja, dat is het dan ook niet,
0: weet je, ik zei, ik ben ook een wat, die reken ik goed. Maar het is debiteur en crediteur. Maar ik ben meneer Storm.
2: Oh, meneer Storm, oké.
0: Goedemorgen, Storm, weet je wel.
2: Ja. Dat was ik net wat te jong voor.
0: Ja, nou, toen jij net zei dat je uit 84 kwam, toen dacht ik, oeps, dat is een lastige. Dat kan wel eens lastig worden. Ja. Nou, het werd de kantoorhumor vierde hoogtijdagen tijdens die uitzendingen. Want het werd heel vaak nagedaan. En het was altijd, in die tijd was het gewoon standaard goeiemorgens als je binnenkwam.
2: Precies.
0: Ja, het kan allemaal terug. Je kunt het allemaal terugzien, hè, sinds deze week. En de registers van de NPO die zijn open getrokken. En je kan het overal terugkijken, al die afleveringen. Zou het zeker doen. Dat is echt leuk.
4: Oh, goeie. Ja, top.
0: David Turk, Greet Turk. Ze hadden ook nog, daarna hadden ze de Lullo's. Dat waren ze studenten in het studentenhuis.
4: Ja.
0: Was platter dan plat. Ging alle kanten op. Tamagotchi komt jouw kant op, Paul. We gaan lekker door met de muziek. Lekker doorgenieten deze middag en ook morgen nog van de 90's. Hey, leuk dat je even sprak. Dankjewel.
4: Hartstikke bedankt.
0: Goed zo. Yo. Dag Paul. Ja, straks weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen bij Maarten. Gaat ook nog spelletjes spelen. En ik heb nog een bak heerlijke muziek voor je klaarstaan. Tot 3 uur. En daarna ook nog lekker in de Eurodance en House door met de nieuwe Groovebox mix. Dit is Prince. Money doesn't matter tonight.

Zoek het nou samen met Paul Jong en Sandu Nadoma. Een mooie samenwerking ook in de jaren 90. Het is een paar minuutjes voor drie. Dat betekent dat ik de discotheek ga klaarmaken om zo open te gaan voor een lekkere 90s party. Om alvast in de stemming te komen. Deze man, DJ Paul Elstak. Hij bestormde de hitlijst in de jaren 90 met Rainbow in the Sky, maar ook deze Love You More.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist... met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
9: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. We gaan even naar de verkeersinformatie. Intussen is het zo druk geworden dat ik je de files ga melden van 10 minuten of langer. De vertraging van 10 minuten of langer. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar bijna een kwartiertje extra reistijd. Ruim een uur vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en industriegebied Avelingen. Daar is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linker rijstrook dicht. Omrijden kan via Dordrecht. Dat is de A59. De A16 en dan de A15 volgen. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noordloos en industriegebied Avelingen. Daar zijn ook nog wegwerkzaamheden. Daar heb je ook nog 10 minuten vertraging. Dat was het wat betreft de langere files. Dat betekent dat ik de discotheek ga openen voor Eurodance uit de jaren 90. En straks een nieuwe Groovebox mix gemaakt. Speciaal voor dit 90s weekend. Dus alleen maar 90s hits.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
17: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
18: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
19: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
20: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
21: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
22: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
23: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
24: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
21: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
25: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
26: Hoe kom ik hier weg?
25: Vragen die over je toekomst gaan.
27: Hoe word ik beter in mijn vak?
25: Of één die je wakker houdt.
28: Hoe begin ik weer met werken?
25: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
29: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
30: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
9: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
0: tering, het kriebelt.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
2: De tijdmachine met John van Vroenhoven. Omroep Brabant.
3: You sure do. Come on, baby.

0: Strike, you sure do. Dat is allemaal te horen in het 90s weekend.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: En ja, natuurlijk is er ook Johnny's Disco Party. Het is 3:11, de tijdmachine. Daarin gaan we altijd de deuren van de discotheek open. Dat doen we vandaag ook. Het zijn de clubs. Eigenlijk is het beter gezegd, is het een echte club vandaag. Met daarin de Eurodance en de house uit de jaren 90. Want we zitten vast in de jaren 90. En dat is het hele weekend het geval. Dus dat betekent een mooie gelegenheid voor mij om eens eventjes een paar van die 90s klassiekers voor je uit de bak te toveren en te gaan draaien in de disco. Met straks ook nog een Groovebox House Mix. Ook die staat in het teken van de 90s. Zometeen hoor je JD met toch al volgens velen de allerbeste houseplaat ooit gemaakt, Plastic Dreams. Maar over een goede houseplaat gesproken, wat dacht je van deze? Christine W. Maar we moeten hem nog even officieel openen.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

0: Van de Talk of the Town naar Hollywood. En via Broadway nog even naar The Galaxy. In John's Disco Party stap je weer in de clubs en disco's van toen.
1: Omroep Brabant.

0: Jarenlang al een verkiezing gaande over de beste houseplaten. Deze staat gewoon altijd op nummer 1. Dat kan er niet anders. Robin Albers alias JD. Plastic Dreams. En dit moet je eigenlijk in een lange versie horen op een club. Met je ogen dicht doen en helemaal mee laten nemen door de tunes.
1: Hey, grappig.
2: Je bent een weekend lang terug in de 90s.
0: Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor de tijdmachine. En dat geldt ook voor John's Disco Party. We zitten in de 90s, dus we gaan al die lekkere house tracks maar eens lekker tevoorschijn halen. Dat had je gisteravond ook al van kunnen genieten bij Maarten in de Disco Show. Hij heeft wel heel veel lekkers gedraaid. Maar ja, je kent me. Ik hou van de 90s, ik hou van de 80s, ik hou van de 70s. Maar dit 90s weekend laat ik geen kans onbenut om die heerlijke tracks voor je tevoorschijn te toveren. Met zometeen Atlantic Ocean, Lex van Coevoorde. Met Waterfall. Maar als jij uit die 90s komt en je koopt er wel eens in de platenwinkel, dan kan het goed zijn dat je de cd's van Turn Up The Bass kent. Turn Up The Bass, jawel. Maar ook daarop, op een van die nummers of een van die cd's staat dit liedje. Dit is The Bass Bumpers and The Music Got Me.

0: naam Lex van Coevorden. Zijn artiestennaam Atlantic Ocean. Een dikke hit in de jaren 90 met deze Waterfall. En daarvoor nog de Bass Bumpers. Ik beperk me even tot de problemen op de wegen langer dan 10 kilometer, 10 minuutjes vertraging. Dat is onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar 10 kilometer file ook en 10 minuten vertraging. En een hele lange file die vind je op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en industriegebied Avelingen. Die is 7 kilometer lang, maar dat doe je bijna 1,5 uur langer over je reis vanwege de weg. Die was daar een tijdje dicht en vanwege een ongeluk. En het goede nieuws is, die weg is wel weer vrij. Dus daar zal de file ook wel gaan afnemen. Dat is goed nieuws. Ook goed nieuws voor zonliefhebbers. Deze middag is droog en flink zonnig. Temperaturen die lokaal oplopen tot zo'n 28 graden. Vanavond is het droog en nog lang warm. Vannacht is er een kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan niet verder af dan een graad of 17. Ook morgen is het weer 23 tot 26 graden. Weer een mooie, aangename dag. En dan is de kans wat groter op regen- of onweersbuien. En ook morgen zijn wij helemaal in de teken van de jaren 90. Met vanaf 12 uur de nummers 1 van de jaren 90. Het is er tijd voor. De Groovebox, ondergetekende, heeft weer een mix voor je gemaakt. En het mag duidelijk zijn, speciaal voor dit weekend staat hij helemaal in het teken van de 90s. De Groovebox 90s House Mix. Ik zou zeggen, ga er lekker van genieten. Laat even weten wat je ervan vindt.
1: Goedemiddag. Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
3: In het Omroep Brabant 90s weekend.
1: Omroep Brabant.
4: Get ready for the dance floor. This is the Groove Box.
5: You save my day and bring me some flowers. You know the way and I got the power.

0: These are the sounds of the Groove Box.
1: Ja, dat was hem weer. De 90s mix van de Groove Box. Dank voor alle leuke reacties in de app. Altijd fijn om van jullie te horen dat je lekker zit te genieten van dit 90s weekend. En ook heel hebben genoten van de mix. Dat betekent dat het zover is. We gaan de deuren sluiten van de disco. Volgende week gaat hij gewoon weer open. En we gaan lekker door met de 90s. Wat dacht je van deze zomers? Juan Luis Guerra.

0: Snoopy Dog, jawel.
1: Dat was afgelopen wintereditie van de Spelen. Veelvuldig gezien op de tribunes in Italië. What's my name? Snoopy, Snoopy, Snoopy, Snoopy Dog. We gaan zometeen naar het volgende toe. Na vieren de albumshow met Maarten. Hij is er al. Wil je er ook nog iets over zeggen wat je gaat doen? Of denk je van, blijf lekker luisteren?
2: Nee. In een notendop. Kijk, er zijn heel veel geweldige albums uitgebracht. Ook zeker in de jaren 90. En daar ga ik even in grasduinen. En daar ga ik wat over vertellen. En dan draai ik soms wel eens twee liedjes. Want we kennen vaak de hit. Maar er staan soms pareltjes op die absoluut net wat minder bekend zijn. Ja. Dus twee uur lang echt muzikaal weer je vingers bij aflikken.
1: Nou, klinkt weer hartstikke goed. Zometeen hartstikke veel plezier om lekker die 90's door te trekken tot 6 uur. En ook de non-stop daarna staat gewoon helemaal in het teken van de 90's. Dat wil ik je nog even uitnodigen voor morgen. Want dan beginnen we natuurlijk alweer met Nu al wakker en Weekend met Christian. En vanaf 12 uur dan gaan Stef en ik de nummers 1 van de jaren 90 draaien. Dat zijn de best verkochte platen van dat decennium. En daar zitten ook pareltjes tussen. Maar ook dat je denkt van, serieus, stond dat op 1? Maar dat is juist hartstikke leuk. Veel plezier zometeen bij Maarten. En veel plezier nog dit 90's weekend. Spreek je graag morgen weer. De laatste in de tijdmachine vandaag, die bleef staan in de 90's. Ook deze is It A Scoop. En jawel, drop it! Drop it.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant, 90's Weekend.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
10: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
11: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
15: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
16: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dankjewel, dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag, iets na vieren. Zometeen de 90s album show. Ik ga het zo meteen uitleggen, maar eerst even langs het verkeer. Want hier en daar toch nog een paar meldingjes. A2 Den Bosch-Utrecht, voor Waardenburg heb je 10 minuten vertraging. En van Utrecht naar Den Bosch, voor Waardenburg ook 10 minuten. De A27, daar tussen Breda, richting Breda. De A27 van Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Avelingen zijn wat wegwerkzaamheden. Daardoor een klein beetje file. En op de A59... Den Bosch en Knoop het Zonzeel tussen Vlijmen en Drunen-West. Ook daar 5 minuutjes. Komt door een ongeluk. Goed, de albumshow dus. Ik heb een stapeltje fantastische, prachtige, steengoede albums liggen. En daar ga ik je van alles over vertellen. Maar vooral heel veel muziek draaien. En zo hier en daar draai ik er eens 2. Nou, wat komt er dan zo al langs? Alanis Morissette, Spice Girls sowieso. Pearl Jam, niet te vergeten. Nirvana wellicht ook nog wel. Michael Jackson, nou ja, de lijst is eindeloos.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
20: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
22: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
24: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: zo. We zitten midden in een verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
3: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de

0: exclusive.com. Govende Exclusive. Stijlvol onderweg.
1: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu. Voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
7: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
8: SVK Benelux.
7: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Even helemaal niets. In een relaxfauteuil van Teun Arts.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
11: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
12: Tering, de kriebel.
13: Dit is het onderhoud.

0: Dit is verdriet en hartzeer op een enorm indringende manier bezongen door Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam. Black van het album 10. En dat album is inmiddels al 35 jaar oud, hè. Komt uit 1991. Was een genre op zich, de grunge met Pearl Jam en Nirvana bijvoorbeeld. En dat album 10, ja, daar stond bijvoorbeeld ook dit op. Alive, uiteraard. Pearl Jam dus. En volgens vele kenners, muziekkenners, is 10 misschien wel een van de allerbeste albums van de jaren 90. En misschien ook wel van heel wat andere decennia's er ook bij. Ja, dat kan. Ga ik me niet in mengen.
1: Is de albumshow.
2: Met Maarten Kortlever.
0: Ga ik mij niet in mengen. Ieder heeft zo zijn eigen favorieten. Sommige mensen zijn helemaal wild van de Beatles of de Stones of Dark Side of the Moon van Pink Floyd. Allemaal fantastisch. Kom niet langs, nee. Dit is de albumshow tijdens het 90s weekend op Omroep Brabant. Tijdens de 70s was ik er ook, met 70s albums. En nu dan met de 90s. En ook daarin werden fantastische platen gemaakt. Het is echt werkelijk waar. Schrappen, selecteren, kiezen, nog een keer. Ja, die wel, die niet. Oh, nou, uiteindelijk heb ik een stuk of 10 albums ongeveer. En daar ga ik van alles van draaien. Soms dubbel, soms enkel. Soms een snippertje zoals net van Pearl Jam. Volgende album is niet het debuutalbum van deze zangeres, maar het was wel de plaat die haar wereldwijd ineens tot een enorme ster torpedeerde. Ze had al 2 albums uitgebracht, dat deed niet heel erg veel. En toen kwam in 1995 Jagged Little Pill, Alanis Morissette. Met daarop ja, iconische liedjes die allemaal hits werden. En iedereen wilde iets van haar en ze stond op alle festivals. Het was gewoon fantastisch. Ze heeft het nooit meer echt kunnen evenaren. Net zoals dat Pearl Jam inmiddels ook al 12 albums onderweg is. En nooit meer die beginplaat evenaarde. Nou, dat geldt ook voor Jagged Little Pill. En wat draai je daar dan van? Nou ja, sowieso natuurlijk dit liedje. Want dit, ja, dit was fantastisch. Ook textueel. Hoe kreeg ze het allemaal voor elkaar? Als een soort regenbui op je trouwdag. Wat is het toch ironic?
3: An old man turned 98. You are the lottery.

En nog een keer Alanis Morissette. Het album Jagged Little Pill. You Learn. Je luistert naar de albumshow, de 90s albumshow op Omroep Brabant. We gaan even naar de jaren 80. En dat moet voor dit verhaaltje. Want in de jaren 80 was U2 de eerste band. Ja, misschien wel de band van dat decennium. Unforgettable Fire, fantastisch album. The Joshua Tree was misschien nog wel beter. En alles wat ze aanraakte veranderde in goud. Maar ja, dan wil je verder, dan wil je meer, dan wil je anders. Dus ze trokken langzaam ook richting Amerika. Want die begonnen ook U2 te ontdekken. En toen kwam Rattle and Hum erachteraan, het album. En dat was toch minder. Ze waren een beetje de weg kwijt qua sound. Wat moeten we nou? Ze wisten het eigenlijk niet meer. Totdat ze uiteindelijk begin jaren 90 naar Berlijn vertrokken. Creatieve hotspot. David Bowie had het ook geholpen, dus wellicht U2 ook. Zij naar Berlijn, zichzelf opsluiten in de studio. En toen kwamen ze buiten.

was me toch een experimentele U2. Wauw, wat was dit voor plaat? Achtung baby. En op die plaat staat misschien wel het allermooiste nummer van U2 ooit. Het prachtige One. Hier, op Omroep Brabant.

R.E.M., Man on the Moon, Automatic for the People. Zo heet dat album waar het afkwam. Met die grijze voorkant stond een soort van ster voorop. 1992 is misschien wel het meest toegankelijke album ook, hoor, van de band. Want die waren af en toe nog wel eens experimenteel. Maar hierop staan bijna alleen maar hits. Drive, Sidewinder Sleeps the Night, Everybody Hurts, uiteraard. Man on the Moon, Night Swimming. En dan nu, ja, weet je, ik ga lans breken.

0: voor iets waar hetzelfde over gaat. Je hebt vaak het openingsliedje van een album. Daar wordt heel erg naar gekeken. Wat is de plaat waarmee het start? Maar minstens zo belangrijk is het afsluitende liedje. Het laatste liedje. En er zijn albums in de geschiedenis waar echt fantastische laatste liedjes zijn. Ik noem maar even A Day in the Life van de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, om maar even wat te noemen. Maar misschien wel een van de allermooiste sluitliedjes staat op Automatic for the People. Ruim aandacht voor het wat minder bekende, maar o zo wonderschone Find the River.
1: Herbeleef je de jaren 90.
2: Y'all ready for this?
1: In het Omroep Brabant 90s Weekend.

volgens velen de Beatles van de jaren 90. Deze band, Radiohead, vanwege het experimentele karakter en de prachtige liedjes die ze maken. Nog steeds trouwens, maar het wordt steeds experimenteler. En ja, daar moet je een beetje tegen kunnen. Dit was in ieder geval van het album OK Computer, Karma Police. En doen we er nog maar eentje. Ja, want dit is volgens velen misschien wel het allerbeste album van de jaren 90. OK Computer. Dit liedje kreeg veel aandacht toen Peter R. de Vries werd vermoord. Een van zijn favoriete liedjes ook. Exit Music for a Film.

0: 90s breaking news. 1997. Ja, in 97 seconden.
1: Ja, rustig. We moeten even terug naar het breaking news. In alle programma's hoor je de hele tijd even een klein terugblikje naar zo'n jaar uit de jaren 90, waarin van alles en nog wat gebeurde. Want behalve de muziek zijn er natuurlijk ook gewoon veel gebeurtenissen die, nou ja, weer herinneringen oproepen. En dat je dan van, och ja, natuurlijk, dat was ik alweer vergeten of lang niet aan gedacht. Nou, dat soort dingen. En daarom is dit jaar, 1997, keurig op rij gezet, redactioneel door Christian Westerveld. En het wordt allemaal aan elkaar gekletst en gebabbeld door Carolien van der Eerde.
0: 90s breaking news. 1997 in 97 seconden.
2: Google, Netflix, Jantje Smit. En Harry Potter. Voor 1997 hadden we er nog nooit van gehoord. Maar vanaf dit jaar kunnen we er niet meer omheen. Een ander fenomeen beleven we in 1997 voor de laatste keer. Het jaar begint namelijk zo tochtig dat de tocht der tochten verreden kan worden. Ach, wat maakt het uit wie er wint. Alle ogen zijn die winter gericht op Friesland. Want zo heet de provincie officieel vanaf dat jaar. Niet alleen elf stedentocht koorts in 1997. We maken ook kennis met de gekke koeienziekte. PSV wordt voor het eerst in 5 jaar landskampioen, terwijl de concurrenten Ajax en Feyenoord zich niet op het voetbalveld, maar in het weiland manifesteren. Bij een afgesproken confrontatie tussen de harde kern van Ajax en Feyenoord in Beverwijk laat Ajaxiet Carlo Picorni het leven. Maar met het omzeep helpen van de medemens kom je in 1997 amper nog weg. Rechercheur De Kok.
3: Het COCK.
2: Lost wekelijks binnen een uur een moordzaak op en wint en passant de televisiering. De Britten domineren het wereldnieuws. Tony Blair wint de verkiezingen en hij heeft een linnenkast op 10 Downing Street amper ingeruimd. Of hij moet de juiste woorden zien te vinden bij een vreselijk drama. De dood van Prinses Diana.
4: She was the people's princess. And that's how she will stay, how she will remain in our hearts and in our memories. And it's

Fantastisch. Wat een herinnering, jongens. Jemig. Laatste liedje van deze albumshow, uur 1, is voor de Fugees.

0: The Fugees en The Score, zo heette dat album halverwege jaren 90. Ze hebben ook maar 2 albums uitgebracht, deze Fugees. Was echt een soort superband eigenlijk. Wyclef Jean, Lauryn Hill en Press Michelle. Later ging het allemaal solo en werden ze ook heel succesvol met allerlei samenwerkingen, weet ik het allemaal wat. Maar dit was dus de Fugees. Daarop ja, op de Score nog veel meer fantastische liedjes, hoor. Ready or Not had ik al, maar wat dacht je van Family Business, Fugee La, Killing Me Softly. Hun versie van Roberta Flack. Nou ja, goed, dat allemaal. Je luistert naar de 90s albumshow. Er moest wat R&B in en de Fugees leek mij wel geschikt. Ik ga langs heel veel iconische album uit de jaren 90. Ik heb nog een uur te gaan. Daarin onder andere Michael Jackson. Blijf gewoon lekker zitten. Schenk nog een drankje in, want het is warm. En dan komt er nog veel meer moois aan tijdens het Omroep Brabant 90s weekend.
1: Zometeen meer. Omroep Brabant 90s weekend.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
10: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
9: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
10: Koppens biedt veel meer.
9: Kom langs in Volkel.
10: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
13: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
17: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
18: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
19: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
20: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
17: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
13: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
21: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen.
0: Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
22: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
23: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
24: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vervlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
25: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Even kijken naar het verkeer. Ja, hier en daar wat wegwerkzaamheden. Op de A27 bijvoorbeeld van Utrecht richting Breda en van Breda naar Utrecht. Even opletten. Daar zijn wegwerkzaamheden dus. Het vloept allemaal weg. De files. Blijft er nog iets over? Ja, er is nog wel 1 file. A58 van Breda naar Bergen-op-Zoom. Tussen Heerlen en Bergen-op-Zoom. Daar een paar minuutjes vertraging door opruimwerkzaamheden. Hou daar dus even rekening mee. En verder de A65 nog. Ook daar even de boel dicht dit weekend. Tilburg Den Bosch tussen Knopen de Baars en Vught en de andere kant op. En daardoor kan dat ook hier en daar een beetje opstropen, omdat alles een kant op gedirigeerd moet worden. Check altijd even je route voordat je weggaat, zeggen ze altijd. Hè? Kunnen we naar de muziek? Ja, we kunnen naar de muziek. Het is de 90s Album Show. Die staat op je te wachten nog een uurtje in dit 90s weekend. Met heel veel mooie albums die eraan komen. Bijvoorbeeld van de Red Hot Chili Peppers, Michael Jackson. Maar ik zie ook nog Bluff bijvoorbeeld. Nou, voor ieder wat wils, gewoon lekker luisteren.
26: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
27: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
28: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
6: Tering, de kriebel.
7: Dit is het onderwerp.

0: Chili Peppers. We waren al even bezig, hoor. Sinds de jaren 80, halverwege jaren 80. Maar al die albums die deden helemaal niks. Totdat uiteindelijk begin jaren 90... Blood, Sugar, Sex, Magic uitkwam.
1: Dit is de albumshow.
2: Met Maarten Kortlever.
0: Ja, en dat sloeg in als een bom. Toen dacht iedereen, hey, wat is dit voor bandje? Daar staan leuke liedjes op. Zoals dit Give It Away. Maar ook Breaking the Girl, Such My Kiss. En het liedje dat een beetje atypisch was. Want de Red Hot Chili Peppers die kunnen best wel rocken en funken. En de hit waar ze nou echt helemaal mee doorbraken, die ze katapulteren naar sterrenstatus, was Under the Bridge. Zullen we die er dan ook nog maar even bij pakken?
2: Het Omroep Brabant 90's Weekend.

de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Blood Sugar Sex Magik, zo heet dat album. Door naar de volgende plaat en die is van de King of Pop, die de jaren 80 volledig domineerde. Thriller natuurlijk, ja, zie daar maar eens overheen te komen, Michael Jackson.

Maar dat lukte hem op zich wel, hoor. Want hij kwam in 1991 met Dangerous. En daarop stond bijvoorbeeld dit, Heal the World. Maar nog veel meer. Wat dacht je van... Black or White natuurlijk. Who is it? Will you be there? En deze. En die is ook fantastisch. En die ga ik helemaal draaien. Give In To Me. In de albumshow. Tijdens het 90s weekend.

0: Give In To Me, Michael Jackson.
1: Waar ben ik?
0: En spelletje. We hebben natuurlijk een spelletje. Dat moet gespeeld worden. En daar heb ik zin in. Maar ik heb wel een kandidaat nodig. Heb jij daar zo ook zin in? Laat het even weten. Gewoon duimpje omhoog in de app. Dan kan het zomaar zijn dat je zometeen de kandidaat bent. Wat gaan we dan doen? Nou, wie, wat, waar ben ik? Eigenlijk, wie ben ik? Met André van Duin en Ron Brandsteder in de jaren 90. Je weet het wel, maar dan de radiovariant. Ik ben ergens en jij gaat proberen erachter te komen waar ik ben, of wie ik ben, of wat ik ben. En daar is wel wat te winnen. De enige echte Tamagotchi van Omroep Brabant. Nou, die wil je hebben. Die wil een nieuw baasje hebben waar goed gezorgd moet worden. Goed eten geven, goed opletten, een beetje aandacht, een beetje aaien. Dat soort spul. Nou, ik ga al wel vast verklappen. Het is wat / waar. Wat ben ik? Waar ben ik? Die kant op. Nou, geef je op in de app. Gewoon heel simpel. Duimpje omhoog. En wie weet ben je zometeen mijn kandidaat. Zo simpel is het. Ga ik ondertussen nog even richting een album van Madonna. Ja, die dame die was in de jaren 80 overal natuurlijk. En waar ging ze dan in de jaren 90 mee komen? Nou, met deze baanbrekende, fantastische plaat. Ray of Light. Daar stonden me toch een partij knijters op. Zoals de titeltrack. Ray of Light.

0: Madonna en Ray of Light. Ik doe dadelijk nog een liedje van dat album. Nog een iconische. Maar eerst even spelletjes spelen. Wie, wat, waar ben ik? En ik heb een kandidaat en dat is Corny deze middag. Corny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
1: Ik bel uit 8.
0: Oh, 8. Oh, dat is aan de andere kant van de weg. We kunnen bijna naar elkaar roepen.
1: Ja, daarom. Nou.
0: Corny, hoor je me? Ja, goed. Je hoort me. Hey, we gaan een spelletje spelen. En het is op zich best wel simpel. Net als vroeger met André van Duin, Ron Brandstede, weet je wel, en Caroline Tense. Ja, ja. Je moet gewoon vragen. En ik mag alleen maar met ja of nee antwoorden. Mm-hmm. Het is in dit geval wat of waar. Het zou in beide gevallen kunnen eigenlijk. Dus ik ben in ieder geval, dat is alvast duidelijk, geen persoon.
1: Nee.
0: Oké. Nou, jij mag mij een minuut lang gaan bevragen. Ik ga met ja of nee antwoorden. En aan het eind krijg je ook nog een hint. Ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Dan gaan we starten.
1: Ben je in Brabant of nee?
0: Nee, ik ben niet in Brabant.
1: Staat er een grote kerk?
0: Nee.
1: Zijn er veel terrassen?
0: Nee.
1: Is het groot daar?
0: Ja, op zich wel. Op zich is het wel groot, ja.
1: Is er veel water?
0: Ja, hoch, heel veel water.
1: Mm. Veel duinen?
0: Nee.
1: Heel vlak?
0: Het is echt heel veel water.
1: Ja, een grote zee. is het daar druk? Heel druk hier?
0: Ja, het is ook druk. Ja, het is druk.
1: Zijn er veel strandtentjes?
0: Strandtentjes? Nee, nee.
1: Zijn er veel vessels? Veel boten?
0: Nee, ook niet echt. Nee, nee. We zijn redelijk alleen.
1: Ja. Zit er ook vlakbij parkeerplaats?
0: Let op. We zitten dus in de jaren 90, hè? Daar moet je wel even in de gaten houden. Mm-hmm. En je hebt nu allerlei vragen gesteld.
1: Ja,
0: we hebben veel water dus. Ik ga nog een hint geven.
1: Ja.
0: Luister goed.
2: Jack!
3: Jack.
0: Denk aan een film.
1: Ja, Titanic.
0: Titanic! Oh. Nou, ik heb hem bijna jouw kant op geduwd. Ja,
1: ik hoorde het liedje.
0: Ja, we hoorden Celine Dion. We hadden gelijk de tissues erbij, want het was weer een en al tranendal.
1: Zeker weten.
0: Hij is voor jou de Titanic. Nee, niet de Titanic, de Tamagotchi.
1: Jammer. Ja,
0: maar die past niet in jouw tuin, die Titanic.
1: Nee,
0: dus,
1: zeker niet. Dat had ik heel goed gezien.
0: Dat dacht ik. We gaan hem met heel veel plezier opsturen naar je. De Tamagotchi, die moet je dus goed verzorgen, want anders dan doet hij het daarna niet meer.
1: Ja, ik weet het.
0: Ja, ben een beetje aan het genieten verder van het weer. En is de 90s week ook leuk? En de weekend?
1: Ja, ik zit gewoon lekker binnen te luisteren.
0: Gelukkig.
1: Buiten veel thee.
0: Nou.

0: Ray of Light, het album van Madonna. Met daarop dit prachtige Frozen. We gaan naar 1996. Naar een album dat zeker niet tot de beste van de jaren 90 gerekend kan worden. Maar wel een van de allersuccesvolste.
1: Goedemiddag! Dit weekend herbeleef je de jaren 90.

van hetzelfde album Spice. Dat commercieel gigasucces was. Wat waren dat leuke meiden en wat maakten ze leuke muziek? Iedereen dook er bovenop, de Spice Girls. Daarom twee liedjes gedraaid. In de albumshow To Become One. Dan nu naar een band uit Nederland. Want normaal hoor je natuurlijk Nederkoen, maar die is even een weekendje op vakantie. En daarom de albumshow tijdens de 90s weekend. Maar dan doen we wel even wat Nederlandstaligs. Ja, toch? Deze band brak door in de jaren 90. Met Liefst uit Londen. Naakt onder de hemel. Fantastisch album. Daarna kwam Helder. En toen, in 1999, echt een heel mooi album. Boven. Met daarop dit liedje. Harder dan ik hebben kan. Van Bluff.

Hij bluff en harder dan ik hebben kan van het album Boven. Verder stonden er geen grote hits op dit album. Wel hele mooie liedjes. Een van de mooie liedjes is bijvoorbeeld Laat het licht aan. Maar de allermooiste is misschien wel deze. Kauwgom, thee en wierook. Nogmaals bluff.

En zo is de cirkel rond. Ik begon in 1991 met 10, net na vieren. En ik zei toen, grunge, ja, dat was wel een ding apart op zich. Allemaal uit Seattle, aan de westkust van de VS. Daar kwamen die bandjes vandaan, Soundgarden, Pearl Jam. En dit, Nirvana, brachten helaas maar 3 albums uit. Omdat de zanger zelfmoord pleegde en toen was het op. Toen was het bandje er niet meer. Maar gelukkig is er wel dat fantastische album. Met die naakte baby voorop in het zwembad. Nevermind. Dan mag deze niet ontbreken. Ik heb me vermaakt. Ik hoop jij ook. Houdoe.

0: Zometeen meer.
1: Omroep Brabant 90's Weekend.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebel.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Het hele weekend terug naar de 90s.
1: Omroep Brabant 90s Weekend.
2: Omroep Brabant.
3: Oh ja, yeah, I used to know Quinnen. He's a real jerky.

0: luistert naar het 90s Weekend op Omroep Brabant.
1: Here comes the music.
0: Omroep Brabant.
2: New York, just like I pictured it. Skyscraper. Everything.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: Dr. Martens aan en pak je flippo's erbij.
1: All the people all around the world.
2: We duiken diep in de 90's. Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebels.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Op Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel van hier. Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
2: Waar is

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özil moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özil's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özil boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, het kriebelt.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Die ding, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend.
1: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Pusje kom zo, pusje kom zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.
8: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: Doe je Dr. Martens aan en pak je flippo's erbij.
1: All the people all around the world.
2: We duiken diep in de 90's. Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, kriebel.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Zijn eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: In the past, produced records. These records were successful and produced considerable results. But the funds have been spent, and very well spent. And for this reason, we're now producing a new, unique record.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebels.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend.
2: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Wow, God.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering, het kriebelt.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's weekend.
0: Non-stop 90's.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Anton en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube. Omroep.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works ProTime bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af na een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebel.
1: Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.
0: Non-stop 90's.

0: je Dr. Martens aan en pak je flippo's erbij.
1: All the people all around the world.
2: We duiken diep in de 90's. Dit is het Omroep Brabant 90's Weekend.

0: dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
1: Omroep Brabant.
2: Maar ja, ik ben

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit weekend ben jij terug in de jaren 90.
3: Tering de kriebel.
1: Dit is het Omroep Brabant 90s weekend.
0: Non-stop 90s.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crasip tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.